Kruis stuurt ruim 1 miljoen dollar aan noodhulp. Bij de plotselinge overstroming van afgelopen dag kwamen zeker 157 mensen om het leven. Er wordt nog gevreesd voor meer slachtoffers, want honderden mensen worden nog vermist. De Nepalese autoriteiten zeggen dat de reddings- en zoekoperaties de hele nacht doorgaan. Europa moet meer investeren in eigen innovatie en strenger optreden tegen China. Dat zegt de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, een onafhankelijk adviesorgaan. Om economisch sterk te blijven zou Europa bijvoorbeeld importheffingen op Chinese producten moeten invoeren. Anders zullen volgens de Raad steeds meer Europese sectoren verdwijnen. In Suriname is een opsporingsbericht verspreid voor een verdachte in de vermissingszaak rond een Nederlandse filmproducent. Ryan T. wordt gezien als vuurwapen en vluchtgevaarlijk. Hij wordt verdacht van onder meer moord en deelname aan een criminele organisatie. In de vermissingszaak rond Leisner werden eerder al 3 mensen opgepakt. De filmproducent verdween bijna 2 weken geleden. De Verenigde Staten behandelen voorlopig geen visumaanvragen. De regering Trump wil eerst nieuwe richtlijnen invoeren en het consulair personeel trainen in het beoordelen van aanvragen. Met de aanpassingen wil Trump vooral de immigratie beperken. Het beleid werd eerder al strenger. Deze maand werden al meer dan 175.000 visa ingetrokken. Het weer droog en het koelt nog verder af tot een graad of 16. De ochtend begint bewolkt met lokaal kans op een bui. 'S Middags zonnig bij 30 graden. En 's avonds stevige regen- en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.

Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Secretaris-generaal Guterres van de Verenigde Naties heeft zijn medeleven betuigd aan de families van de slachtoffers van de verwoestende vloedgolf in Nepal. Daarbij kwamen gisteren zeker 157 mensen om. Gevreesd wordt voor meer slachtoffers, honderden mensen worden nog vermist. Guterres meldt dat de VN en partners bezig zijn om hulpgoederen naar het rampgebied te krijgen. De plotselinge golf van water, modder en stenen heeft gisterochtend hele dorpen weggevaagd. Het Rode Kruis denkt dat de gevolgen van de ramp pas over enkele dagen echt duidelijk zullen zijn. Europa moet veel strenger optreden tegen China om economisch overeind te blijven. Dat zegt de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, een onafhankelijk adviesorgaan. Europa moet niet bang zijn dat China met tegenmaatregelen komt, zegt de raad. Niets doen is op langere termijn risicovoller, omdat Europese sectoren dan zullen verdwijnen. Volgens de raad moet Europa meer investeren in eigen innovatie en bijvoorbeeld importheffingen invoeren. Chinese producten zijn nu vaak goedkoper dan Europese producten, waardoor sprake is van oneerlijke concurrentie. Justitie in Suriname heeft een foto gedeeld van een verdachte in de vermissingszaak rond Rodney Leisner. De Nederlandse filmproducent wordt al bijna 2 weken vermist. De politie houdt er rekening mee dat hij niet meer in leven is. Eerder werden al 3 verdachten opgepakt. Voor de 4e verdachte is nu een opsporingsbericht uitgevaardigd. Het gaat om een 42-jarige man uit Paramaribo. Hij wordt verdacht van onder meer moord, doodslag en deelname aan een criminele organisatie. De Surinaamse politie hoopt dat het verspreiden van zijn signalement leidt tot tips over zijn verblijfplaats. Het weer droog bij een graad of 16. Komende dag begint bewolkt met een bui. 'S Middags zonnig en droog bij 30 graden. En 's avonds kans op stevige regen- en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.

0: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bij bosbranden in Algerije zijn 12 mensen omgekomen. De slachtoffers vielen in verschillende provincies langs de kust, zegt de minister van Binnenlandse Zaken. Gisteren werden verspreid over het land 154 natuurbranden geregistreerd. Het vuur wordt aangewakkerd door de wind. Meer dan 50 mensen hebben brandwonden opgelopen. Door de droogte wordt Algerije al weken geteisterd door bosbranden. Vorige maand werden verspreid over het land bijna 2000 branden geregistreerd. Verschillende landen hebben Nepal hulp aangeboden na de verwoestende vloedgolf. India stuurt 10 ton aan hulpgoederen en medicijnen en het Chinese leger zet drones in om de schade in kaart te brengen. Het internationale comité van het Rode Kruis stuurt ruim 1 miljoen dollar aan noodhulp. Bij de plotselinge overstroming van afgelopen dag kwamen zeker 157 mensen om het leven. Er wordt gevreesd voor meer slachtoffers, want honderden mensen worden nog vermist. De Nepalese autoriteiten zeggen dat de reddings- en zoekoperaties de hele nacht zullen doorgaan. Zowel de voetbalsters van PSV als die van Ajax hebben hun eerste wedstrijd in de playoffs voor de Women's Champions League niet weten te winnen. De Amsterdammers verloren in eigen huis met 2-0 van Real Madrid. In Eindhoven begon ook PSV met een nederlaag. Het werd 1-0 tegen het Deense HB Keuge. De returns zijn volgende week woensdag. De Amerikaanse regering heeft de aanvragen van visa tijdelijk stilgelegd. Eerst worden nieuwe richtlijnen ingevoerd. De regering Trump wil met de aanpassing vooral de immigratie beperken. Het weer droog bij 16 graden. De ochtend begint bewolkt met lokaal kans op een bui. 'S Middags zonnig bij maximaal 30 graden, maar 's avonds kans op stevige regen- en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
1: Wil jij op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Ga naar omroeppnm.nl of download de gratis PNM-app. Heb jij een nieuwstip? Laat het ons dan ook weten. Mail naar redactie@omroeppnm.nl.

Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De verwoestende vloedgolf in Nepal en Tibet werd veroorzaakt door een ijslawine nadat een deel van een gletsjer was gesmolten en afgebroken. Dat meldt de Amerikaanse geologische dienst. De plotselinge golf van water, modder en stenen heeft hele dorpen weggevaagd. Zeker 157 mensen zijn omgekomen en er wordt gevreesd voor veel meer slachtoffers. Honderden mensen worden nog vermist. Meerdere landen hebben Nepal hulp aangeboden. Bij bosbranden in Algerije zijn 12 mensen omgekomen. De slachtoffers vielen in verschillende provincies langs de kust, zegt de minister van Binnenlandse Zaken. Gisteren werden verspreid over het land 154 natuurbranden geregistreerd. Het vuur wordt aangewakkerd door de wind. Meer dan 50 mensen hebben brandwonden. Door de droogte wordt Algerije al weken geteisterd door bosbranden. Vorige maand werden verspreid over het land bijna 2000 branden geregistreerd. De Spaanse politie heeft een crimineel opgepakt die al 4 keer was ontsnapt uit de gevangenis. De 42-jarige man is in Italië veroordeeld voor een gewapende overval. Hij was sinds december voortvluchtig na een ontsnapping uit een zwaar beveiligde gevangenis in Rome. Eerder wist hij te ontsnappen uit 2 andere gevangenissen in Italië en uit zijn cel in België. Daardoor kreeg hij de bijnaam meesterontsnapper. De man zit nu in een Spaanse gevangenis en wordt later naar Italië overgebracht. Het weer, lokaal mist bij een graad of 16. In de loop van de ochtend kans op regen. 'S Middags dan zon bij een graad of 28. En vanavond kans op felle onweersbuien en hagel. Dit was het NOS Journaal.

head. Grab your coat and let's start walking.

Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het dodental als gevolg van de verwoestende vloedgolf in Nepal en Tibet is opgelopen tot 165. Meer dan 1000 mensen worden nog vermist. Volgens deskundigen werd de stortvloed van gisteren veroorzaakt door een ijslawine nadat een deel van een gletsjer was gesmolten en afgebroken. De plotselinge golf van water, modder en stenen heeft hele dorpen weggevaagd. Meerdere landen hebben hulp aangeboden. De VS heeft $500.000 aan hulp toegezegd. Door een brand in Winterswijk is een deel van een bedrijfspand ingestort. De brand brak gisteravond rond 11 uur uit en vanwege de rook kregen omwonenden het advies om ramen en deuren dicht te houden. De brandweer schaalde flink op om het vuur te bestrijden. Er werden ook blusvoertuigen uit Duitsland ingezet. Rond 2 uur vannacht was het vuur onder controle. Hoe de brand in Winterswijk is ontstaan, is niet bekend. Europa moet meer investeren in eigen innovatie en strenger optreden tegen China. Dat zegt de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, een onafhankelijk adviesorgaan. Om economisch sterk te blijven, zou Europa bijvoorbeeld importheffingen op Chinese producten moeten invoeren. Anders zullen volgens de Raad steeds meer Europese sectoren verdwijnen. Het weer, lokaal wat mist en vanuit het zuiden kans op regen. Vanmiddag droog en geregeld zon. Het wordt 26 tot 30 graden. Vanavond dan vanuit het zuiden stevige onweersbuien met ook kans op hagel. Dit was het NOS Journaal.

0: hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Het waterschap Limburg wil de regels voor langdurige droogte aanscherpen. Volgens dijkgraaf Saskia Borger schieten de huidige maatregelen tekort. In Limburg zijn tussen 2021 en 2025 in totaal 45 mensen om het leven gekomen door moord of doodslag. Ongeveer driekwart van de Limburgse slachtoffers was man. En in Zwolge heeft gisteravond een zeer grote brand gewoed in twee schuren. Er raakte niemand gewond. Paarden die vlakbij stonden werden in veiligheid gebracht.
1: Dit is L1 met het nieuws van 7 uur.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het dodental als gevolg van de verwoestende vloedgolf in Nepal en Tibet staat op 162. Meer dan 1000 mensen worden nog vermist. Maar hoeveel dat er precies zijn is nog onduidelijk, zegt correspondent Davy Boerema.
3: Wat je ook ziet is aan de cijfers van vermisten en doden is dat er nu heel veel buitenlanders genoemd worden door het toerismebureau. Dat komt simpelweg doordat dat beter geregistreerd is dan het aantal bewoners en op welke gebieden zij wonen in dat hele onherbergzame gebied.
2: De hele nacht is naar overlevenden gezocht. De plotselinge golf van water, modder en stenen heeft gisteren hele dorpen weggevaagd. Meerdere landen hebben hulp aangeboden. Het gaat goed met de Nederlandse chipindustrie. De omzet is in 6 jaar tijd verdubbeld tot 46 miljard euro, meldt het CBS. De stijging komt onder andere doordat bedrijven zijn gegroeid en zich meer zijn gaan richten op chips die tegenwoordig onmisbaar zijn. Ze zitten bijna overal in, zoals koelkasten, computers en auto's. Bij vrouwen die worden gedood is in de helft van de gevallen de partner of ex-partner de verdachte of de dader. Het Centraal Bureau voor de Statistiek keek naar de cijfers van de afgelopen 4 jaar. Het totale aantal mensen dat vorig jaar in Nederland om het leven werd gebracht is 103. Dat is het laagste aantal sinds het begin van de registratie. En het ticket voor de Women's Champions League lijkt ver weg voor de voetbalsters van Ajax. Ze verloren gisteravond de eerste wedstrijd in de play-offs van Real Madrid met 2-0. Tweede tegendoelpunt werd gemaakt door de Nederlandse Janu Levels, die haar debuut maakte bij de Spaanse club. En dat betekende veel voor haar.
4: Mijn oma is vorige week overleden, dus deze vraag. En ja, gewoon heel blij dat ik het op deze manier, dat ik een goal heb gescoord sowieso. En dat kwam dan gewoon even los.
2: Ook voor PSV is de groepsfase ver weg na een nederlaag in Eindhoven. Het werd 1-0 tegen het Deense Keuken. Het weer dan nog, lokaal wat mist, vanuit het zuiden kans op regen. Vanmiddag droog en geregeld zon. Het wordt 26 tot 30 graden.
5: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een HP-laptop met Ryzen 7 processor voor €579. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
6: Kastelein Modebeek is de gezelligste dames- en herenmodezaak in Limburg. Met 1200 vierkante meter modeplezier, meer dan 70 topmerken en een eigen naaiatelier. Kom shoppen in Beek of kijk op modekastelein.nl.
7: Hekkert Autogroep, de plek voor je volgende auto. Met 11 merken is je droomauto altijd binnen handbereik. En dat met tot wel 8 jaar garantie. Bezoek een van onze vernieuwde vestigingen in Limburg en ontdek het aanbod. Hekkert, beweegt Limburg.
8: Happy birthday Porta. Wij vieren 20 jaar Porta in Aken. Met 20% op bijna alle meubels en 15% op bijna alles wat in de Porta-tas past. Beter meteen naar Porta.
7: Ontvang nu tijdelijk €20 extra korting per maand op private lease. Hekkert, beweegt Limburg.
9: Bezoek Cultura Nova. 10 dagen vol circus, muziek, film, dans en beeldende kunst. Met onder andere Entretien Louvre van het Franse gezelschap Cirque Le Roux. Een viering van solidariteit en menselijke veerkracht op het snijvlak van circus en film. Kijk voor meer informatie op culturanova.nl.
10: Kubota Trekker, frisse groentechniek natuurlijk. Het beste voor buiten.

0: ochtendshow. Een hele goede morgen. 7:09. Dagend van natuurlijk weer met de volgloeier.
1: Jazeker.
0: Dit keer de donderdag.
1: Dance donderdag. En we hebben al heel wat dingen op ons lijntje staan.
0: Ja, wil je even een kleine roundupje hebben?
1: Ja, jij houdt alles bij.
0: Ja,
1: dus.
0: Ik denk, als ik de administratie bij hoor, dan wil ik het ook laten huren natuurlijk. Jeffrey Ace, Steph, Ekel, KLF, Toolen met de Vrijbeuters, Motorcycle, Rick James, Just an Illusion, Earth, Wind & Fire, Snap, Dire Straight, Jive, Bunny, Car. Oh ja, dan is de hele dag met mij. Die hebben we ook nog. Begin de dag met de dansje, Eddie Walsh. Nou ja, zo
1: ik hoor gelukt er nog die bij staat.
0: Ja, zeker Vrijbeuters. Oh, ja.
1: Dan is het goed, dan is het goed. En wat komt daar dan bij, vragen wij ons af. En dan zeg ik altijd maar, hey, Fossie van Oppenruiver.
2: Hey, Fossie. Hey, waar ben je, Fossie?
3: Hey, goedemorgen. Maarten en Stefan.
1: Hallo, goed zo.
3: Dan zien we weer op deze Dance Donderdag.
1: Ja.
3: Goed, dan ga ik eens een keer proberen met een Italiaans nummertje van Ricci e Pobre van Sara Parchettiamo.
1: Oh, ja,
3: het stadionlied van Milaan.
1: Ja.
3: Kijken wie we erom mee komen, hè. Goed. Beloof voor de fijne dagen te weer, hè. Dus maak er allemaal een schoenen werk van.
1: Domme jongen.
3: Mooie uitzending nog. En radio.
1: Radio.
0: Mamma mia, pizzeria. Meteen een beetje met een temperamento. Goede plaat is het trouwens. Ik wil je eigenlijk iets... Het is eigenlijk... Ja, je weet zo nu en dan draai ik nog wel eens een plaatje in de kroeg. En op bruiloft en zo. Ja. En dit liedje, ja, die wil ik best vaak instarten. Oh, ja. Dat doet het hartstikke goed. Zelfs bij jongeren en zo. Hartstikke leuk. Maar ik weet dat nooit te schrijven.
1: Ja, Fabricia, die heeft het ook gemaakt, hè?
0: Ja, nee, nou, natuurlijk. Maar ik heb nooit zo'n idee van, ja, hoe schrijf je dat altijd? Dus ik heb er even tussen haakjes gewoon gezet. Italië. Dus iedere keer als ik dan op Italië weer zoek, dan popt die op, hè?
1: Ja,
0: goeie plaat.
1: Toevallig ken ik hem, want ik kom heel vaak in Italië. Ricci e Pobre.
0: Ja,
1: zeker. En dan van Italië gaan we naar Polen. Want Poolse Frank, die is er ook weer bij. Gin Dobremannen, zegt hij. Dans donderdag met Bajeranci. Kiebe Jose. Als ik eens puntje. En het is gewoon een lekker dansnummer in Polen, zegt hij. Radioa.
0: Radioa.
1: Peter Meijer, onze weerwaarnemer, komt zo meteen natuurlijk wel weer met de weerwaarneming. Maar eerst komt hij nog met een nummertje voor Dans Donderdag. Goedemorgen, zegt hij. Ik ga voor Toon Hermans en de tango van het blote kontje. Ja, die had je niet verwacht.
0: Die had ik zeker niet verwacht.
1: Nee, zeker niet. Sorry. We zetten hem er wel lekker bij.
0: Ja.
1: En Jeroen Vrijns, die zegt... even verkeersinformatie, maar die verkeersinformatie is alweer achterhaald. Dank je wel. Wel, Jeroen. Hou ons op de hoogte als er weer wat is. Sjaak van Neer die komt met een nummer waar we weer een streepje bij kunnen zetten.
0: Ja?
1: Namelijk Earth, Wind and Fire en September.
0: Hartstikke.
1: En Patrick Ubachs dan, die zegt... Doe mij maar een streepje erbij voor geluk van de Vrijbuiters.
0: Nou, er poppen toch wel een aantal liedjes op met een aantal streepjes. 24/7, Vrijbuiters, Earth, Wind and Fire. De tango natuurlijk, de Tea Room Tango. Nou ja, van harte welkom is die naar appje via de L1 WhatsApp.
4: De

0: Brandhepen en ons café. Nou, een dansplaatje, dat past wel in een café, hè? Heerlijk. Danscafé, wie vroeger. Toch op de donderdagavond. Heerlijk. Lekker dansen. Mooie tijden worden.
1: Ja, heel goed, heel goed. Hey, we gaan verder met volgende, want het is echt druk in het winkeltje op deze Dance Donderdag. We beginnen dit rondje met Robert Look, die zegt... ik ga vandaag eens voor rock'n'roll met Let's Do The Twist.
0: Oeh, leuk.
1: Nou weet ik dat dat van Chubby Checker is natuurlijk.
0: Uh-huh.
1: En volgens mij, ja, Let's Twist Again van Chubby Checker... die staat al in de volgende 2026-lijst op Spotify. Dus die mag niet mee. Helaas, Robert. Volgende keer beter, jongen. En dan kreeg ik een foto binnen. En dat vind ik altijd leuk om even te laten zien. Dat is een van de diehard fans. Ja, ja. En beheerder van de voorgoeierpagina op Spotty op Facebook. Dat is Michael Holsman. Dat doet hij samen met Maurice Michels natuurlijk. Ook daar kun je natuurlijk altijd nog lid van worden, hè?
0: Ja, ja, natuurlijk.
1: De pagina voor de voorgoeiers. En dan hebben we het over Michael Holsman. Kijk hem eens eventjes stralen. Hij heeft de tv aan. En wie zien we daar op de achtergrond? Ja. Stefan zelf natuurlijk.
0: Heerlijk hangen, hoor.
1: En, Michael die steekt zijn duimpje omhoog. En die zegt het volgende. Zeg het maar, Michael.
2: Goedemorgen, jongens. Am Tanzdonnerstag. Heute bin mal wieder schön vorgeglüht und dann dachte ich auch, um das Tanzbein zu schwingen an Peter Alexander und der Badewannentango.
1: Oh ja.
2: Jungs, euch zwei natürlich störungsfreie Sendezeit.
1: Danke, Jung.
2: Und bis morgen.
1: Bis morgen.
2: Radioa.
0: Radioa, bis bald.
1: Ja, en dan Emiel die zegt goedemorgen, Stefan de Maarten. Ik ga voor een hele lekkere plaat, oftewel Happy van Pharrell. Geweldig nummer vindt hij het. Groetjes en een fijne dag, zegt hij. En ja, ben benieuwd. Pharrell Williams die staat nog niet in dat lijstje natuurlijk. Maar ook nog niet vandaag genoemd. Dus het eerste streepje. Ben benieuwd waar Elliot Latasse dan mee komt.
0: Goedemorgen, Elliot.
3: Goedemorgen, Stefan en Maarten. Je zit op zoek naar een dansplaat vandaag. Ja. Ik dacht natuurlijk aan Brainpower met de dansplaat.
1: Ja, dat kan ook natuurlijk.
0: Ja, natuurlijk. Nou, de keuze is reuze alvast in die lijst.
1: Dan, Har, zet er maar een streepje bij, Pascal, bij de... Of Pascal,
0: dat
1: is een gewoonte, hè, Stefan.
0: Noem maar lekker Derek.
1: Hij wil ook graag de Tea Room Tango horen.
0: Yes.
1: Met natuurlijk een heerlijke plaat die al aangevraagd is door een aantal mensen. Volgens mij staan er al drie streepjes bij.
0: Daar staan er inderdaad drie streepjes bij.
1: Jean Baudelier, die komt nog eventjes terug. Die zegt van, jongens, staat No Limit niet al op de lijst?
0: Ja,
1: nou, wij checken alles. Ja, die staat niet op de lijst. Maar we hebben wel daar twee of drie streepjes bij.
0: Drie streepjes ook.
1: Daarom. Dan John Eiplaag. Hey Johnny, goedemorgen man.
4: Goedemorgen, Stefan en Maarten. Goedemorgen, Groeiwappie.
1: Hallo.
4: Wel zijn we weer. En nog even, dan is het weer weekend. Maar het gaat het toch allemaal snel, hè?
1: Ja.
4: Ja. Ik wens iedereen weer een fijne dag verder. En ik gun vandaag voor de dance donderdag, vind ik dat voor Klaus en Klaus aan de Noordzeekust. Groetjes en radioa.
0: Radioa. Gaat er iemand kijken naar de Spotify-lijst?
1: Ja, dat doe ik natuurlijk.
0: Ja,
1: en hij staat er al op, hoor.
0: Ja, dat wilde ik even...
1: Ja, John, jammer, jongen. Maar je kunt nog steeds met een alternatief komen natuurlijk... Hè, voor Klaus en Klaus en die Noordzeekusten. Truus, die zegt dan... Jongens, ik hoorde hem net voorbij komen... en ik wil hem graag horen. Goedemorgen. Geluk. Van de Vrijbuiters. Een fijne dag gewenst van Truus.
0: Nou, daar gaat ook weer een streepje bij.
1: Ja. En dan heb ik, zie ik in mijn linkerooghoek dat Christian de Hovenier nog eventjes terug wil komen. Die neemt de nieuwe audio op. Dus die wil ik nog eventjes laten horen. Christian, wat is er aan de hand, jongen?
0: Oh, Christian, hey.
5: Hey heren, hier is Christian de Hovenier. We brunchen nog eens. Ik switch even. Ik ga met Earth, Wind & Fire in september.
1: Radio, dat maakt het wel spannend.
0: Dat maakt het heel spannend. Want,
1: jij kan het lijstje op gaan maken, tenzij er nog wat binnenkomt natuurlijk. Maar begin maar eens eventjes rustig aan te tellen om te kijken wat er als volgende uitkomt vandaag.
0: Nee, ik ben toch heel benieuwd. Telraam ga ik erbij pakken. Zoals een hele ouderwetse met kleuren.
1: Oké.
0: En dat voor iemand die kleurenblind is. Ja, hey. Wat een opgave. Het is L1, de ochtendshow.

0: is de L1 ochtendshow. Ja, het telraam er even bij gepakt. Ik kan er ook wel eerlijk over zijn, Maarten. Gewoon een rekenmachine op mijn telefoon.
1: Ja. En is het gelukt?
0: Ja, het is... Nou, laat ik het zo zeggen. Tijdens de muziek kwam eigenlijk het verlossende appje.
1: Is dat zo?
0: Ja, kom. Ja. Maar ik zal even het top 3'tje meenemen. Het gaat eigenlijk om Earth, Wind & Fire September. Het gaat om Geluk van de Vrijbuiters. En het gaat om Too Unlimited en No Limit.
1: Dat zijn allemaal nummers die ik toch wel graag hoor. Ja, deze donderdag moet ik eerlijk zeggen, hoor.
0: Ja, maar dan moet een keuze worden gemaakt.
1: Ja, inderdaad. Je zou zeggen van nou, dan gaan we voor een of andere disco-knijter of zo. Maar ja, jij zei het al. Er kwam dus een appje binnen. Ik kijk nog eventjes. Inderdaad, Robert Loke. Die hadden we natuurlijk afgekeurd, hè? Want die ging to the twist van Chubby Checker. Die hebben we afgekeurd, omdat hij al op de voorgoede Spotify-lijst 2026 staat. Hij gaat mee voor de Vrijbuiters en Geluk.
0: Dat is inderdaad de voorgloeier op deze dansdonderdag. Kan die meteen worden toegevoegd aan de Spotify-lijst. Die is dan ook te vinden. Het is alleen de ochtendshow. Dankjewel voor het meedoen, hè. De Vrijbuiters, Geluk, BL1.

0: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Voor elke keukenwens en elk budget.

0: alle tijden. Bespaar nu met de vriendschapskaart tijdens het grootste jubileum alle tijden tot wel 48%. Ja, 48%. XXX Loets, Pallen in Wurselen.
1: Brand 35 Night is back again. 5 september non-stop live. Zing mee met Let Lute en de tribute bands van Bon Jovi. Rock Away met Golden Earring, Anouk en Ed Sheeran. Tickets op brand35night.nl.
0: XXX Loots viert het grootste jubileum aller tijden. Bespaar nu tot wel 48% met de vriendschapskaart. XXX Loots, Pallen in Wurselen. Mijn meubelzaak.
2: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
3: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
4: Draag bij aan een beter milieu met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
5: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirt, korte mouw, 2 voor €6. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf €14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
4: Hey, Remol! Ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
6: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
7: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
6: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
7: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
8: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
9: Zijn we al.
8: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
10: Oh ja, verzekering.
8: En weer door met de Ora autoverzekering.
11: Dit is het L1 Nieuws met Maarten Bonnemeijers.
12: Het waterschap Limburg wil de regels voor langdurige droogte aanscherpen. Volgens dijkgraaf Saskia Borger schieten de huidige maatregelen tekort.
13: Waterdroogte, dus geen beschikbaarheid voor water, dat is een sluipmoordenaar. Het duurt lang voordat je dat in de gaten hebt. En we hadden eigenlijk liever een instrument gehad of een beleidsregel dat we eerder konden acteren, bijvoorbeeld ook op het onttrekken van water via grondwater. Want je wil voor al het kwetsbare, en dat is in dit geval de natuur, wil je maatregelen hebben die je op tijd kon inzetten.
12: Ja, het waterschap wil onder meer lokaal beperkingen kunnen opleggen voor het oppompen van grondwater. Het neerslagtekort in Limburg bedraagt nog altijd ruim 200 milliliter en op veel plaatsen staat het grondwater een halve tot een hele meter lager dan normaal. Ook moeten zo'n 3500 geregistreerde pompen een watermeter krijgen. In Zwolge heeft gisteravond een zeer grote brand gewoed.
13: Inzetten.
12: Ja, het waterschap wil onder meer lokaal beperkingen kunnen opleggen voor het oppompen van grondwater. Het neerslagtekort in Limburg bedraagt nog altijd ruim 200 milliliter en op veel plaatsen staat het grondwater een halve tot een hele meter lager dan normaal. Ook moeten zo'n 3500 geregistreerde pompen een watermeter krijgen. In Zwolge heeft gisteravond een zeer grote brand gewoed in twee schuren aan de Donkstraat.

0: 2021 en 2025 in totaal 45 mensen om het leven gekomen door moord of doodslag. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS. Ongeveer 3/4 van de Limburgse slachtoffers was man. Landelijk daalt het aantal slachtoffers al langere tijd, van 240 in 1996 naar 103 vorig jaar. Bij vrouwelijke slachtoffers is in de helft van de gevallen de vermoedelijke dader de partner of ex-partner. De verdachte die dinsdag werd aangehouden na de vondst van een overleden vrouw in Venlo is een 22-jarige man uit Tegelen. Hij wordt verdacht van moord of doodslag. Het lichaam van de 40-jarige vrouw uit Venlo werd zaterdag door een wandelaar langs de Maas gevonden. De politie heeft ook de woning van de verdachte in Tegelen onderzocht. De man wordt morgen voorgeleid aan de rechtercommissaris. Het weer in Limburg. Vandaag wordt het broeierig en tropisch warm. Tijdens zonnige periode loopt de temperatuur op tot zo'n 31 graden. Overdag blijft het vrijwel overal droog. Later vanavond neemt de kans op stevige onweersbuien flink toe.
1: Liefde voor Limburg, dit is L1. L1 Ochtendshow.

0: Rod Stewart. And do you think I'm sexy?
1: L1 Media Overzicht.
0: Een hele goede morgen. Dit is de L1 Ochtendshow. In Nepal en Tibet zoeken reddingsteams verder naar overlevenden na de verwoestende stortvloed van gisteren. De precieze omvang van de ramp is nog moeilijk in kaart te brengen. In het noorden van Nepal kwamen zeker 160 mensen in de overstroming om het leven. Ook wordt er nog meer dan 1000 mensen vermist, zegt correspondent Davy Boerma.
2: Maar het is lastig om de juiste cijfers te achterhalen, simpelweg omdat het gebied zo moeilijk bereikbaar is. Wat je ook ziet is aan de cijfers van vermisten en doden is dat er nu heel veel buitenlanders genoemd worden door het toerismebureau. Dat komt simpelweg doordat dat beter geregistreerd is dan het aantal bewoners en op welke gebieden zij wonen in dat hele onherbergzame gebied.
0: Ja, veel getroffen dorpen liggen hoog in de Himalaya. Er is ook ontzettend veel schade. Naast huizen zijn ook 19 bruggen en 8 waterkrachtcentrales verwoest.
3: En verschillende landen hebben Nepal hulp aangeboden. India stuurt zo'n 10 ton aan hulpgoederen en medicijnen. En het Chinese leger zet drones in om de schade in kaart te kunnen brengen. Internationale comité van het Rode Kruis stuurt ruim 1 miljoen dollar aan noodhulp. Officiële hulp vanuit Nederland is er nog niet. Maar de Nepalese gemeenschap hier, die kijkt wel wat ze kunnen doen.
4: Vanuit hier wat wij kunnen doen is eigenlijk fondsen werven, geld inzamelen of andere spullen inzamelen, zodat wij het kunnen verzenden en kunnen helpen.
0: Ook werknemers van metaalbedrijven, bouwbedrijven en woningcoöperaties staken tegen de voorgenomen bezuinigingen op sociale zekerheid door het kabinet. Volgens vakbond FNV leggen in totaal 1000 mensen het werk neer bij verschillende stakingsacties van vrijdag 4 september tot en met vrijdag 11 september.
3: Premier Jette die heeft gisteren in Arnhem het nieuwe studiejaar geopend. Normaal doen premiers kabinetten zoiets op universiteiten, maar Jette was op de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen.
5: Ja, omdat de hogescholen echt superbelangrijk zijn. Hè. Hier leren heel veel studenten geweldige vakken waar we heel veel aan hebben als het gaat om de energietransitie, in de zorg, in al die sectoren waar we de economie maken. Dus ik wilde ook als minister-president nog eens onderstrepen dat Nederland sterker wordt met het HBO.
3: Ja, maar niet iedereen was blij met zijn komst. Er werd ook gedemonstreerd tegen bezuinigingen op bijvoorbeeld de werkloosheidswet.
0: Ja, in het tweede kwartaal van dit jaar zijn 4% meer woningen verkocht dan een jaar eerder, meldt het kadaster. Ja, de groei vlakt wel af. In het eerste kwartaal van dit jaar was de toename 18% in vergelijking met dezelfde periode een jaar eerder. Ongeveer 77.000 woningen wisselden van eigenaar. Vooral bij starters vlakte de groei af.
3: Ja, het is vandaag 27 augustus. Er staat veel sport op het programma nog vandaag. Bijvoorbeeld Ajax en FC Twente, die openen zich te plaatsen voor het hoofdtoernooi van de Conference League. Puk Pietersen en Anna Terpstra die doen bij de wereldkampioenschappen mountainbike in Val di Sole in Italië mee aan de korte race. PSV en Feyenoord die krijgen te horen tegen wie ze komen te spelen in het hoofdtoernooi van de Champions League. En de Nederlandse hockeysters nemen het in de halve finale vanavond op in het wereldkampioenschap tegen België.
0: Het is de L1 Ochtendshow. Een hele goede morgen met de rammer van Koens. Never going.

0: Dansdonderdag met Kongs en Never Going Home en De La Soul en Ring Ring. Ik zal tussen haakjes maar even niet uitspreken. Dat klinkt zo gek op de radio, hè. Wat zeker niet gek klinkt, dat zijn namelijk de weerwaarnemingen. Er zijn weer een aantal binnengekomen. Ja, stel je voor, Maarten, je hebt zelf een weerwaarneming. Waar kunnen we dan terecht?
1: Ja, je kunt je weerwaarneming lekker via een mobiele telefoon opnemen. Maak een filmpje en vertel erbij wat je ziet. En dan kun je dat via de WhatsApp naar ons toesturen. En dan zenden wij het rond deze tijd uit. En we vinden het altijd leuk om verspreid over de hele provincie zo'n weerwaarneming te krijgen. We krijgen er dagelijks een stuk of 3-4 binnen. En vandaag is dat ook het geval. En we beginnen in het noorden van de provincie en wel bij Peter Meijer, en die zegt zelf waar hij is.
2: Goedemorgen, Maarten en Stefan. Hier de weerwaarneming vanuit Bijlveld bij de Sluis en Stiel. Ja, het is vanochtend al een hele warme ochtend, 21 graden. De zon gaat er doorprikken, het zijn kleine sluierbewolking wat er zijn. Maar voor de rest, de wind is uit zuidelijke richting, kracht 2. Temperatuur maximaal vandaag wordt toch een 30, 31 graden. Alleen later op de avond kan er toch een flinke klap onweer komen. Nou. Dus houd de weerberichten goed in de gaten voor je eigen veiligheid. Voor de rest, maak er een mooie dag van. En tot morgen.
3: Morgen.
1: Radio, ja, het is mooi om te zien, die sluis bij Bijlveld. Wat een geweld, hè, dat water. Ja, ja. Dat hoor je wel op de achtergrond natuurlijk. En ja, je zag dat het daar al prachtig weer is. Viel mij vanmorgen trouwens ook op dat het best wel warm was vanochtend. Ja. Peter Meijer die zegt het ook al.
0: Ja, ja, ja. Hè?
1: En ja. De afgelopen dagen dacht je, nou, het wordt wel koeler s'nachts en 's ochtends vroeg. Maar ja, vandaag was het weer op en top warm.
0: Ja, ik kwam de auto in en ik dacht, oh, wat is dit lekker. 18 graden stond gewoon op mijn dashboard.
1: Ja. Nou, het is nog een beetje zomer. Het staartje, zeg maar eventjes, van de zomer. De vraag is of het in Grashoek bij André van Maris ook zo is.
4: Goedemorgen, Maarten en Stefan. Op deze donderige morgen vanuit Grashoek de weerwaarneming. De gloort al een beetje leeg in de verte van de opkomende zon. Het is goed toeverboeten al. Moment 16, 17 graden. Weinig wind. Droeg. Maar de log zit verder nog behoorlijk dicht. En in de loop van de dag kregen we temperatuur rond de 30 graden. Dus dat is niet verkeerd, maar het zal wel afgestraft worden, denk ik, met een paar stevige regen en onweersbuien vanavond. Dus de kans erop is heel groot. Nog een lekkere zomerse dag dus. Dan wens ik ook in de studio een hele fijne dag. En radio.
1: Radio. Ja, Grashoek is ook een lekker zomersdagje vandaag. En we hebben er dan nog één te gaan natuurlijk. Dat is onze vaste man die op het dak van Maastricht Hagen Airport staat. En dat is Helmut Weisse.
5: Eén goede ochtend, kijkers en luisteraars van Leen Show. Hier de weerwaarneming vroeg vanuit Maastricht Airport. Starten we naar het zuidoosten, starten we met halfwolk weer. We zien die licht- en donkergrijze wolking en wat een beetje die blauwe lucht tussen wolk en dol goed verschijnen in het zuidoosten. Verder zien we ook wat oranje gloed aan de horizon verschijnen. Als we doorschieten van het zuidoosten richting het oosten, zien we daar gelukkig ook alweer de opkomende zon verschijnen. Die vanochtend rond 6 uur 42 die reis begonnen is en vanavond rond 20 uur 33 even na 8:30 die reis eindigt. Hij voorziet ons vandaag toch weer van 13 uur 50 minuten aan daglicht. Verder in het noorden, doorschietend vanuit het oosten, zien we ook daar die wolking goed waarneembaar. We hebben een oostenwind, matig oostse wind, met behoorlijke windvlagen van betekenis. Temperatuur 14 graden. 4 graden in de plus ten opzichte van gisteren rond het tijdstip. Het is momenteel droog, belooft natuurlijk ook een mooie dag te worden. Dus denk aan drinken en smeren. Let wel op in de avonduren, want dan wordt toch wel zwaar onweer verwacht. Aan de spullen binnen te zetten, alles vastzetten in dit geval. Verder wens ik jullie een fijne dag toe. Radio wa.
1: Radio wa, Helmut Weisse, dankjewel voor deze weerwaarneming vanaf Maastricht, Aken Airport en Dak. Jij kunt dus ook jouw weerwaarneming naar ons toesturen via WhatsApp. Maak een filmpje, spreek het in. En wij zijn het rond deze tijd uit.

0: Tegelen. Een paradijs voor bluesliefhebbers. Bluesfestival Tegelen. Luister deze week naar de L1 Ochtendshow en maak kans op tickets.
1: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Del en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Happy birthday, Porta! Wij vieren 20

0: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
1: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
2: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
3: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen? De technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt CompuTrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. CompuTrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op CompuTrain.nl.
4: Huishoudelijke apparaten gaan jaren langer mee. Met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
5: Nu bij Zeeman. 5 pak sneakers sokken voor dames, heren en kinderen. 2 voor €5. En kinder onesies €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
4: Hey, Remon! Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
6: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Het waterschap Limburg wil de regels voor langdurige droogte aanscherpen. Volgens dijkgraaf Saskia Borgers schieten de huidige maatregelen tekort. In Limburg zijn tussen 2021 en 2025 in totaal 45 mensen om het leven gekomen door moord of doodslag. Ongeveer 3/4 van de Limburgse slachtoffers was man. En in Zwolge heeft gisteravond een zeer grote brand gewoed in 2 schuren. Er raakte niemand gewond. Paarden die vlakbij stonden werden in veiligheid gebracht.
7: Dit is L1 met het nieuws van 8 uur.
8: Michel Koenen met het NOS-journaal. Augustus is nog niet voorbij, maar het is al wel zeker dat deze zomer in Nederland de warmste is sinds het begin van de metingen. Het was de afgelopen 3 maanden gemiddeld 19,3 graden in de beeld, zegt het KNMI. Het vorige record uit 2018 stond op 18,9. Het dodental als gevolg van de verwoestende vloedgolven in Nepal en Tibet staat op 165. Bijna 1500 mensen worden nog vermist. De hele nacht is naar overlevenden gezocht. Voor de Nepalese gemeenschap in Nederland voelde de afstand zelden zo groot, zegt deze man.
9: Vreselijk voor ons, ook vanuit de 10.000 kilometer afstand. Dit zien gebeuren in je eigen land. Zo machteloos voel ik mij ook. Ik zou het liefst bij de rampgebied zijn en mensen willen helpen, wat ik ook maar kan doen.
8: Volgens deskundigen werd de stortvloed van gisteren veroorzaakt door een ijslawine nadat een deel van een gletsjer was gesmolten en afgebroken. Toch zijn er nog veel vragen, zegt correspondent Davy Boerema.
10: De verwoesting is echt van een niveau waarvan experts ook zeggen, als dat dus een gletsjermeer is wat doorgebroken is, hoe kan het dat het dan zoveel water met zich meebracht en met zo'n kracht? Wetenschappers zeggen daarvan, waarschijnlijk zijn er nog andere dingen gebeurd, maar daar moeten we echt meer tijd voor krijgen om dat te onderzoeken. Want ja, de beelden zijn echt verwoestend.
8: Het gaat goed met de Nederlandse chipindustrie. De omzet is in 6 jaar tijd bijna verdubbeld tot €46 miljard. Meer bedrijven zijn zich gaan richten op chips. En de bedrijven die dat al deden zijn gegroeid door de wereldwijde vraag naar chips, die onmisbaar zijn geworden. En daardoor is de werkgelegenheid in de chipindustrie verdubbeld. En bij ramkraak met 2 auto's is afgelopen nacht grote schade aangericht aan een juwelierszaak in het centrum van Breda. De politie kon direct 2 verdachten oppakken. De schade aan de zaak is groot. Het weer, lokaal wat mist, vanuit het zuiden kans op regen. Vanmiddag droog en geregeld zon en broeierig warm, 26 tot 30 graden.
11: Carmen, de meest geliefde opera aller tijden. Carmen vertelt het tijdloze verhaal van een vrouw die haar vrijheid boven alles plaatst en een man die daar niet mee kan omgaan, met tragische gevolgen. Deze Carmen beleef je midden in de muziek, vol passie en tragiek, gebracht door een cast van topsolisten met orkest en koor. Bestel nu je kaarten via culturanova.nl.
12: Vol energie het nieuwe schooljaar in.
13: Let's go!
12: Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een Sonos Era 100 SL Multiroom speaker voor €169. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
14: Zondag 6 september viert Mazeik het 50ste knapkoekfeest en 50 jaar Reus Ridaar. Met een reuze knapkoek, reuzenstoet en gezelligheid troef op de markt van Mazeik. Kijk op visitmazeik.be.
15: Thank you.

0: vijf minuten over acht. Een hele goede morgen. Dit is de L1 Ochtendshow. Maarten Stefan Zunt present. Nou, we gaan toch wel eens even kijken naar de extreme droogte van deze zomer, Maarten.
1: Ja, inderdaad. Want dat heeft ons natuurlijk uitermate vaak bezig gehouden. Zeker omdat die periode zo lang duurde. Gelukkig valt er nu bij tijd en wijle wat regen. Maar die extreme droogte van deze zomer heeft wel één ding duidelijk gemaakt. Het waterschap Limburg wil eerder kunnen ingrijpen. Want droogte, zo zegt dijkgraaf Saskia Borgers, is toch een sluipmoordenaar. Vooral rond kwetsbare natuurgebieden zou het waterschap eerder grondwateronttrekking willen beperken. Jos van den Broek, onze verslaggever, die sprak met de dijkgraaf over de lessen van deze droge zomer.
2: Wateroverlast kun je redigeren, kan je op zich zien aankomen en kan je meteen acteren. Waterdroogte, dus geen beschikbaarheid voor water, dat is een sluipmoordenaar. Het duurt lang voordat je dat in de gaten hebt. En we hadden eigenlijk liever een instrument gehad of een beleidsregel dat we eerder konden acteren, bijvoorbeeld ook op het onttrekken van water via grondwater. Want je wil voor al het kwetsbare, en dat is in dit geval de natuur, wil je maatregelen hebben die je op tijd kon inzetten. En we zagen eigenlijk pas half juli dat het noodzakelijk was dat we eerder hadden geacteerd. En tijdens een droge periode die je eerst nog niet voorzien had, wil je een maatregel inzetten die ook dan zeer effectief is. Zowel voor de natuur, maar ook eerlijk en redelijk vanuit onze betrokkenheid en betrouwbaarheid richting agrariërs, industrie, drinkwaterbedrijven. Dus je hebt daarin een belangrijke rol. En wij gaan over het water eerlijk verdelen. En je wil eigenlijk politieke moed hebben om maatregelen in te zetten die je ook gezamenlijk hebt afgesproken. En het liefst wil je in april dan al op bepaalde plaatsen bepaalde grondwateronttrekkingen niet meer toestaan waar de natuur het minst schade dan krijgt.
3: In april weet je niet dat het daarna drie maanden droog wordt en het dag in dag uit 30 graden is. Maar wat zou je dan wel concreet kunnen doen?
2: Dan zouden we lokaal maatregelen kunnen inzetten.
3: Nou is ook altijd het verhaal, meten is weten. Je hebt allemaal pompen, 3500 pompen, geregistreerd, die zijn gelabeld. Maar je weet niet precies wat daar nou ontrokken wordt. Wat vindt u daarvan?
2: Nou, we zouden veel meer data in moeten zetten, zodat we in ons watermanagementcentrum 24/7 zien wat de grondwateronttrekking in dat soort kwetsbare gebieden doet. En op dit moment hebben we die datasturing nog niet op orde.
3: Dat zou een verplichting moeten zijn of worden?
2: Het zou een noodzaak zijn om te kunnen monitoren waar op welke plek dit instrument dat je niet mag onttrekken het meest effectief is.
3: Als we hier over een jaar weer staan met hetzelfde klimaat, wat zegt u dan?
2: Dan ga ik ervan uit dat we een beleidsregel hebben die we actief in kunnen zetten, het liefst per april, dat het er ook echt toe doet. En dat we met elkaar maatregelen hebben vastgesteld die helpen de droogte een beetje beter te voorkomen.

vloesteren. Het is vandaag een zonnige dag. Temperaturen lopen richting de 31 graden. Verder is Limburg filevrij. Wel één flitser gemeld via de L1 WhatsApp op de A76 richting de Belgische grens bij 1.4.

0: LA in ochtendshow, een hele goede morgen. Hoe dan? Marco Borsato, Armin van Buren en Davina Michel. Hey, altijd welkom in de L1 WhatsApp. Nicole is er ook bij, een hele goede morgen.
1: Even opletten allemaal.
0: Even een hele goede morgen.
1: Een hele goede morgen. Even een melding op de A73 in Noord. Palveld via Duk van de Opelentilia. Sinds ze net een flitspoor aan het opzetten. Dus even opletten allemaal.
0: Heb je zelf een flitser gezien? Geef het even door, via de L1 WhatsApp.
2: L1 Media Overzicht.
0: Nepal en Tibet zoeken reddingsteams verder naar overlevenden na de verwoestende stof. Vloed van gisteren. De precieze omvang van de ramp is nog moeilijk in kaart te brengen. In het noorden van Nepal kwamen zeker 160 mensen om in de overstromingen. Ook worden er nog meer dan 1000 mensen vermist.
3: Maar het is lastig om de juiste cijfers te achterhalen, simpelweg omdat het gebied zo moeilijk bereikbaar is. Wat je ook ziet is aan de cijfers van vermisten en doden, is dat er nu heel veel buitenlanders genoemd worden door het toerismebureau. Dat komt simpelweg doordat dat beter geregistreerd is dan het aantal bewoners en op welke gebied. Zij wonen in dat hele onherbergzame gebied.
0: Ja, veel getroffen dorpen liggen hoog in de Himalaya. Er is ook ontzettend veel schade. Naast huizen zijn nog 19 bruggen en 8 waterkrachtcentrales verwoest.
4: Verschillende landen hebben Nepal hulp aangeboden. India stuurt 10 ton aan hulpgoederen en medicijnen. En het Chinese leger zet drones in om schade in kaart te brengen. Het internationale comité van het Rode Kruis stuurt ruim 1 miljoen dollar aan noodhulp. Officiële hulp vanuit Nederland is er nog niet, maar de Nepalese gemeenschap hier die kijkt wel wat ze kunnen doen.
5: Vanuit hier wat wij kunnen doen is eigenlijk fondsen werven, geld inzamelen of andere spullen inzamelen zodat wij kunnen verzenden en kunnen helpen.
0: Ja, werknemers van metaalbedrijven, bouwbedrijven en woningbouwcoöperaties staken tegen de voorgenomen bezuinigingen op sociale zekerheid door het kabinet. Volgens vakbond FNV leggen in totaal duizenden mensen het werk neer bij verschillende stakingsacties van vrijdag 4 september tot en met vrijdag 11 september.
4: En premier Jette die heeft gisteren in Arnhem het nieuwe studiejaar geopend. Normaal doen premiers zoiets op universiteiten, maar Jette die was op de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen.
6: Ja, omdat hogescholen echt superbelangrijk zijn, hè. Hier leren heel veel studenten geweldige vakken waar we heel veel aan hebben als het gaat om de energietransitie, in de zorg, in al die sectoren waar we de economie maken. Dus ik wilde ook als minister-president nog eens onderstrepen dat Nederland sterker wordt met het HBO.
4: Nou, maar niet iedereen was blij met zijn komst, hoor. Er werd namelijk ook gedemonstreerd tegen bezuinigingen op bijvoorbeeld de werkloosheidswet.
0: Ja, Nederland heeft opnieuw een hitterecord te pakken. De zomer van 2026 is de warmste zomer sinds het begin van de metingen in, let op Maarten, 1901.
4: Zo.
0: Ja, dat weten we nu al, terwijl de zomermaand augustus nog een aantal dagen duurt. Deze klimaatexpert van het KNMI weet hoe dat komt.
7: We hebben heel veel hoge drukgebieden gehad. Bij een hoge drukgebied heb je veel zon, weinig regen, ook heel veel verdamping. Dan wordt het ook nog eens een keer droog. Dat is de andere kant van deze zomer. Vaak hoge druk. En dat zien we steeds meer in de lente en in de zomer, dat Nederland vaker in een gebied van hoge druk ligt.
0: Nou, let op. Het was afgelopen 3 maanden gemiddeld 19,3 graden bij het KNMI in de beeld.
4: 27 augustus is het vandaag. Er staat veel sport op het programma. Ajax en FC Twente hopen zich te plaatsen voor het hoofdtoernooi van de Conference League. Puk Pietersen en Anne Terpstra doen bij het wereldkampioenschap mountainbike in Val di Sole in Italië mee aan de korte race. PSV en Feyenoord die krijgen vandaag te horen tegen wie ze komen te spelen in het hoofdtoernooi van de Champions League. En de Nederlandse hockey.

0: Festival Tegelen. Luister deze week naar de L1 Ochtendshow en maak kans op tickets.
1: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
2: Happy birthday Porta! Wij vieren 20 jaar Porta in Aken. Met 20% op bijna alle meubels. En 15% op bijna alles wat in de Porta-tas past. Beter meteen naar Porta. Boek nu de theatersensatie Harry Potter tijdens de Theatertiendaagse. En ontvang elke tweede kaart halve prijs. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. In het AFAS Circus Theater Scheveningen. Pak nu jouw kans op theatertiendaagse.nl.
3: En hoe was het bij het ING Servicepunt?
4: Goed, het is gelukt.
3: Wat is er gelukt?
4: Die rekening betalen in de app. Veel makkelijker dan ik dacht.
3: Fluitje van een cent dus?
4: Nou, het was wel wat meer dan dat.
5: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
6: Hey Remo!
7: Je vermindert eczeemklachten met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
8: Nu bij Zeeman. 5 pak sneakers sokken voor dames, heren en kinderen. 2 voor €5. En kinder onesies €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
6: Hey,
7: ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
9: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
10: Wee! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
11: Dit is het LA Nieuws met Maarten Bonnemeijers.
12: Het waterschap Limburg wil de regels voor langdurige droogte aanscherpen. Volgens dijkgraaf Saskia Borgers schieten de huidige maatregelen tekort.
13: Waterdroogte, dus geen beschikbaarheid voor water, dat is een sluipmoordenaar. Het duurt lang voordat je dat in de gaten hebt. En we hadden eigenlijk liever een instrument gehad of een beleidsregel dat we eerder konden acteren, bijvoorbeeld ook op het onttrekken van water via grondwater. Want je wil voor al het kwetsbare, en dat is in dit geval de natuur, wil je maatregelen hebben die je op tijd kon inzetten.
12: Het waterschap wil onder meer lokaal beperkingen kunnen opleggen voor het oppompen van grondwater. Het neerslagtekort in Limburg bedraagt nog altijd ruim 200 mm. En op veel plaatsen staat het grondwater een halve tot een hele meter lager dan normaal. Ook wil het waterschap dat zo'n 3500 geregistreerde pompen een watermeter krijgen. In Zwolge heeft gisteravond een zeer grote brand gewoed in 2 schuren aan de Donkstraat. In de loodsen lagen onder meer hooi en stond een kleine tractor. Bij de brand kwam veel rook vrij die richting Tienrij trok. Paarden die vlakbij die schuren stonden zijn in veiligheid gebracht. Er kwam volgens de brandweer geen asbest vrij. De oorzaak is nog niet bekend. In Limburg zijn tussen 2021 en 2025 in totaal 45 mensen om het leven gekomen door moord of doodslag, blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS. Ongeveer 3/4 van de Limburgse slachtoffers was man. Landelijk daalt het aantal slachtoffers al langere tijd, van 240 in 1996 naar 103 vorig jaar. Bij vrouwelijke slachtoffers is in de helft van de gevallen de vermoedelijke dader, de partner of de ex-partner. De verdachte die dinsdag werd aangehouden na de vondst van een overleden vrouw in Venlo is een 22-jarige man uit Tegelen. Hij wordt verdacht van moord of doodslag. Het lichaam van de 40-jarige vrouw uit Venlo werd zaterdag door een wandelaar langs de Maas gevonden. De politie heeft ook de woning van de verdachte in Tegelen onderzocht. De man wordt morgen voorgeleid aan de rechtercommissaris. Het weer in Limburg. Vandaag wordt het broeierig en tropisch warm. Tijdens zonnige periode loopt de temperatuur op tot zo'n 31 graden. Overdag blijft het vrijwel overal droog. Later vanavond neemt de kans op stevige onweersbuien flink toe.
11: LAN Verkeer, de
12: verdachte in Tegelen onderzocht. De man wordt morgen voorgeleid aan de rechtercommissaris. Het weer in Limburg. Vandaag wordt het broeierig en tropisch warm. Tijdens zonnige periode loopt de temperatuur op tot zo'n 31 graden. Overdag blijft het vrijwel overal droog. Later vanavond neemt de kans op stevige onweersbuien flink toe.
11: LAN Verkeer, de provincie is filevrij wel...

komende dag. Temperaturen lopen op richting de 31 graden. Langste file op dit moment in de provincie A67 richting Eindhoven. Tussen afrit Zomer en Geldrop doe je dat 12 minuten langer over. Het is de LA Ochtendshow met muziek uit eigen provincie van de Sintaler. Dit is Welkom.

0: procent. Ja, 45 mensen zijn in 5 jaar tijd in Limburg om het leven gebracht door moord of doodslag. Ja, hoe verhoudt zich dat tot de rest, Maarten?
1: Ja, nou, Limburg zit daarmee een beetje in de middenmoot, zeg maar. Om het in perspectief te zetten, alleen al in Rotterdam waren er in die 5 jaar zo'n 65 slachtoffers en in Amsterdam 62. Dan hebben we het dus over steden, hè? Mm-hmm. In Limburg, de provincie, gaat het dus om 45 slachtoffers tussen 2021 en vorig jaar. En ongeveer 3/4 daarvan was man.
0: Ja, we hebben het steeds over moord of doodslag. Ja, waarom maakt het CBS daar geen onderscheid in?
1: Nou, dat is vooral een juridische kwestie natuurlijk, hè? Bij moord moet er sprake zijn van voorbedachte raden, bij doodslag niet. En op het moment dat het CBS zo'n zaak registreert, dan heeft de rechter nog lang niet altijd bepaald waarvan precies sprake was. Dus worden ze voor deze cijfers wel bij elkaar opgeteld.
0: Ja, ja, precies. Zit er ook nog een verschil tussen mannen en vrouwen?
1: Ja, dat kun je wel zeggen. Want vooral als je kijkt naar wie de vermoedelijke dader is, bij vrouwelijke slachtoffers is dat in de helft van de gevallen de partner of de ex-partner. En het CBS zegt dat dat beeld eigenlijk al zo'n 15 jaar hetzelfde is.
0: Oké, en bij de mannen?
1: Daar ligt het wel wat anders. Bijna 3 op de 10 mannelijke slachtoffer is een kennis vermoedelijke dader. En bij 11% gaat het om een afrekening in het criminele circuit. Dus het idee dat moord en doodslag vooral met zware criminaliteit te maken heeft, dat klopt maar voor een deel.
0: Ja, dit is trouwens ook behoorlijk heftig, want er staan ook cijfers in over hele jonge kinderen.
1: Ja, in 5 jaar tijd zijn in Nederland 24 kinderen jonger dan 10 jaar om het leven gebracht. Bij 20 van die kinderen was vermoedelijk een van de ouders zelfs de dader. En dat zijn natuurlijk cijfers die er behoorlijk in hakken, kun je wel zeggen.
0: Ja, precies. En toch over een langere periode is ook een heel ander verhaal te vertellen.
1: Ja, dat is wel belangrijk om erbij te vermelden, hoor. Moord en doodslag komen tegenwoordig veel minder voor dan bijvoorbeeld 30 jaar geleden. Kijken we eventjes terug. In 1996 waren er in Nederland 240 slachtoffers in totaliteit. En vorig jaar waren dat er 103. Dat is dus meer dan een halvering.
0: Ja, dus eigenlijk wordt het veiliger als je naar de lange termijn kijkt.
1: Ja, als je puur naar moord en doodslag kijkt, heb je daar gelijk in. De cijfers schommelen natuurlijk van jaar tot jaar, hè, maar de trend over die 30 jaar is duidelijk naar beneden. Vorig jaar was het aantal mannelijke slachtoffers zelfs laagst in 30 jaar tijd.
0: Nou, Maarten, dankjewel voor deze duiding natuurlijk. Het is LA met Will Smith en Getting Jiggy With It.

0: de rapper met de minste scheldwoorden. De teller staat daar in ieder geval op 0. Will Smith en Getting Jiggy With It, BL1. Nou, die kluis van ons, die is die was maandag best goed gevuld, maar die is nu al steeds leeg aan het worden. In totaliteit liggen daar nog 8 keertjes in voor het Bluesfestival in Tegelen op 5 september. En ik ben eens even gaan kijken in de kalender van Maarten, want 5 september, zoveel kalenders heb ik, hè. 5 september is al volgende week zaterdag.
1: Het gaat snel, hè?
0: Ja.
1: En als je nog niks in je agenda hebt staan en je bent een grote bluesfan, ja, dan moet je gewoon even laten weten dat je er naartoe wil.
0: Ja, en dat ze ook een grote bluesfan is, hè. Laat het dan even weten in de L1 WhatsApp. 4 keertjes liggen op dicht te wachten hier in de L1 Ochtendshow. Maar nu Douwe Bob en The World Is Our Own, BL1.
1: All right.

0: Luister L1 altijd en overal via de gratis L1-app.
1: Zondag 6 september viert Mazeik het 50ste knapkoekfeest en 50 jaar Reus Redaar. Met een reuze knapkoek, reuzenstoet en gezelligheid troef op de markt van Mazeik. Kijk op visitmazeik.be.
2: Roda deze vrijdag thuis tegen NAC Breda. Score je tickets via rodajc.nl/tickets.
3: Wil stiekem bal met impact en plezier? Vol verhalen, warmte en teamwork? Bij Sevagram zorgt ze voor ouderen en maakt ze het verschil. Kijk op werkenbijsevagram.nl. Zorg begint bij dich.
4: Nu bij Zeeman, dames basic t-shirt korte mouw, 2 voor 6 euro. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf 14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
5: Allemaal in het Concertgebouw. Ook het zondagochtendconcert. Van 11 tot 12 spelen de beste orkesten en muzici geliefde meesterwerken. Het perfecte begin van de zondagochtend. Bestel op concertgebouw.nl.
6: Verlaag je energierekening met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
7: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
8: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persafe. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persafe. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persafe.nl.
6: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
8: Persafe, vanaf 10,95 per maand. Kijk op persafe.nl.

0: winkel of naar Vodafone.nl.
1: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.

0: hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Het waterschap Limburg wil de regels voor langdurige droogte aanscherpen. Volgens dijkgraaf Saskia Borgers schieten de huidige maatregelen tekort. In Limburg zijn tussen 2021 en 2025 in totaal 45 mensen om het leven gekomen door moord of doodslag. Ongeveer driekwart van de Limburgse slachtoffers was man. En in Zwolle heeft gisteravond een zeer grote brand gewoed in twee schuren. Er raakte niemand gewond. Paarden die vlakbij stonden werden in veiligheid gebracht.
1: Dit is L1 met het nieuws van...
2: met het NOS-journaal. Er is nog veel onduidelijk over het aantal slachtoffers van de verwoestende vloedgolf in Nepal en Tibet. Het dodental staat op 165, het aantal vermisten is bijna 1500. En vannacht is doorgezocht naar overlevenden, onder meer met helikopters, zegt correspondent Davy Boerema.
3: In het begin ging dat heel moeilijk omdat ze niet konden landen, maar nu lijkt dat beter te gaan en zijn er mensen inmiddels naar Kathmandu gebracht, naar de ziekenhuizen. Er zijn ook veel privé-initiatieven die daarmee bezig zijn en reddingswerkers komen steeds verder, dus dan zie je dat ze inderdaad de modderverschuivingen die langs de weg wegen hebben weggeslagen, dat ze daar dan weer manieren vinden om toch weer langs te komen.
2: Verschillende landen hebben Nepal hulp aangeboden na de verwoestende vloedgolf. Augustus is nog niet voorbij, maar het is al wel zeker dat deze zomer in Nederland de warmste is sinds het begin van de metingen. Het was de afgelopen drie maanden gemiddeld 19,3 graden in de beeld, zegt het KNMI. Het vorige record uit 2018 stond op 18,9. Vandaag begint in Groningen de rechtszaak tegen de twee moeders uit Stadskanaal die worden verdacht van poging tot doodslag op de dochter van 6 van een van de twee vrouwen. Het meisje zou een jaar lang ernstig zijn mishandeld, zegt verslaggever Josephine Trehi.
4: Het meisje zou opgesloten en vastgebonden zijn geweest in de kelder. Geslagen, geschopt, ze kreeg bijna geen eten, ze was ondervoed. Ze werd ook gedwongen om haar eigen braaksel te eten. Het alles hebben de vrouwen ook gefilmd, ze werkten daarin samen.
2: Het gaat om een inleidende zitting. En het gaat goed met de Nederlandse chipindustrie. De omzet is in 6 jaar tijd verdubbeld tot 46 miljard euro. Meer bedrijven zijn zich gaan richten op chips. En de bedrijven die dat al deden zijn gegroeid door de wereldwijde vraag naar chips. Die zijn onmisbaar geworden. Het weer nog zonnig, maar vanuit het zuiden trekken bewolking en buien over. In de middag weer zonnig, dan 26 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
6: Wil jij op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Ga naar omroeppnm.nl of download de gratis PNM-app. Heb jij een nieuwstip? Laat het ons dan ook weten. Mail naar redactie@omroeppnm.nl.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In het rampgebied in Nepal worden ook twee Nederlanders vermist, zeggen de Nepalese autoriteiten. Meer details zijn niet bekend en er is geen bevestiging van Buitenlandse Zaken. Het aantal vermisten na de verwoestende stortvloed van gisteren staat op bijna 1500. Onder hen zijn ruim 640 toeristen. De gemeente Het Hoge Land in het noorden van Groningen voelt zich door het Rijk en het COA voor het blok gezet. Gisteren werd bekend dat de noodopvang in Uithuizen met een jaar wordt verlengd, ondanks het aflopen van het contract. Volgens het COA kan het niet anders, omdat er na deze maand geen andere opvanglocatie beschikbaar is voor de 250 bewoners. De organisatie noemt het voor alle partijen frustrerend dat er maar geen structurele oplossing wordt gevonden voor het tekort aan opvangplekken. De lokale politiek is verontwaardigd. De Groningse gemeente overweegt naar de rechter te stappen. Twee medewerkers van de luchthaven van Frankfurt zijn overleden aan malaria. De infectie zou zijn overgedragen door een mug die op de een of andere manier in een vliegtuig of bagage zat, zegt het Duitse RIVM. Nog vier medewerkers waren besmet met de meest gevaarlijke vorm van malaria, maar zij zijn hersteld na behandeling in het ziekenhuis. Of er ook passagiers besmet zijn geraakt, is niet bekend. Augustus is nog niet voorbij, maar het is al wel zeker dat deze zomer in Nederland de warmste is sinds het begin van de metingen. Het was de afgelopen drie maanden gemiddeld 19,3 graden in de beeld, zegt het KNMI. Het vorige record uit 2018 stond op 18,9. En het weer nog. Vanochtend plaatselijk kans op een onweersbui. Vanmiddag droog en vrij zonnig en 26 tot 30 graden. Vanavond stevige regen en onweersbuien. En morgen met een graad of 22 minder warm. Dit was het NOS Journaal.
1: Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires. Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks. Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.

0: Padellen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De toestand van de Noorse koning Harald is verder verslechterd. Het koninklijk huis noemt die zeer ernstig. Leden van de koninklijke familie hebben hun verplichtingen afgezegd om bij Harald te kunnen zijn. De koning van 89 ligt al 10 dagen in het ziekenhuis vanwege complicaties door bloedarmoede. Harald is 35 jaar koning van Noorwegen. In de Noord-Franse stad Caen is gisteravond een automobilist ingereden op mensen bij een bushalte. Er zijn 2 doden en 9 gewonden. Vooraf zou er zijn gevochten in een café. De Franse politie heeft een verdachte van 26 opgepakt. Volgens de politie is die alleen bekend van verkeersdelicten. Een terroristisch motief wordt uitgesloten. Boven Rotterdam-Zuid en omgeving is vanochtend vroeg een militaire oefening geweest met 8 helikopters. Die begonnen al om 5 uur en niet iedereen was daarvan op de hoogte. Veel Rotterdammers klaagden op sociale media dat ze er wakker van werden. Het was om een antiterreuroefening van de luchtmacht, waarbij onder meer een gijzeling werd nagebootst. Dat moest vroeg, stelt de luchtmacht, omdat als het schemert mensen in hun diepste slaap zitten. Ook de vijand. Bij de oefening leerden de militairen hoe ze gijzelaars zo snel en veilig mogelijk kunnen bevrijden en medisch verzorgen. Het duel in de play-offs voor de Champions League tussen Olympique Lyon en Fenerbahçe is gisteravond uit de hand gelopen. Na het laatste fluitsignaal gingen spelers met elkaar op de vuist. Ook in de catacomben was het onrustig. Mikpunt was Fenerbahçe-speler Guendouzi. De middenvelder, die eerder uitkwam voor aartsvijand Olympique Marseille, werd aangevallen toen hij van het veld afliep. De Turkse club behaalde ten koste van Lyon de groepsfase van de Champions League. En het weer vanochtend plaatselijk kans op een onweersbui. Vanmiddag droog en vrij zonnig en 26 tot 30 graden. Vanavond stevige regen- en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het dodental na de vloedgolf van gisteren in Nepal en Tibet is opgelopen tot 273. Verreweg de meeste slachtoffers vielen in Nepal. Daar worden nog honderden mensen vermist, net als in Tibet. Onder die vermisten is een groot aantal toeristen. Het Nederlands ministerie van Buitenlandse Zaken houdt er rekening mee dat ook een aantal Nederlanders slachtoffer is geworden van de vloedgolf. Experts zeggen dat die mogelijk werd veroorzaakt door een lawine door een smeltende gletsjer. Nederland en een aantal andere EU-landen overleggen over de begroting voor de komende 7 jaar. De Europese Commissie wil een begroting van 200 miljard euro. Maar Nederland en anderen vinden dat te veel. Een grote groep andere EU-landen wil dat er juist meer geld bij komt. Bij een toekomstige asielopvang in Valkenswaard is geprobeerd brand te stichten. Op 2 plaatsen zitten brandplekken tegen de gevel en er zijn ramen kapot. Het COA wil in het leegstaande bedrijfspand in Valkenswaard 40 alleenstaande minderjarige vluchtelingen opvangen. Defensie heeft uitleg gegeven over de militaire oefening aan de zuidkant van Rotterdam. 8 helikopters, waaronder Chinooks, vlogen vanmorgen in alle vroegte laag over. Op sociale media werd daarover geklaagd. Volgens Defensie werd een gijzelingssituatie geoefend en is het eind van de nacht daarvoor de beste tijd. De toestand van de Noorse koning Harald is verder verslechterd. Het koninklijk huis noemt hem zeer ernstig. Leden van de koninklijke familie hebben hun verplichtingen afgezegd om bij Harald te kunnen zijn. De koning van 89 ligt al 10 dagen in het ziekenhuis vanwege complicaties door bloedarmoede. Harald is al 35 jaar koning van Noorwegen. En het weer, in het zuidwesten een bui, verder vanmiddag droog en vrij zonnig, 26 tot 30 graden. Vanavond stevige regen- en onweersbuien. Morgen onweer en met een graad of 22 minder warm. Dit was het NOS Journaal.
1: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport.
2: Dit is een programma van Omroep BNM en Omroep Horst aan de Maas. Dit is Lunch Live. Vandaag met Nick Kortenoeven.

Can't Hold Us, Macklemore. Een hele goede middag. Het is 6:06. Leuk dat je weer luistert en kijkt naar Lunch Live, de lunchshow van Omroep PNM samen met Omroep Horst aan de Maas. Ik heb voor jou muziek klaarstaan van Ricky Nelson, van Robin Heesen, van The Weeknd, maar ook van de Pet Shop Boys. Uiteraard nog veel meer andere muziek, maar eerst het nieuws in het kort. Het Openbaar Ministerie, oftewel het OM, heeft gisteren 4 jaar cel geëist in de kinderpornozaak tegen de 52-jarige Fred H., die van 4 jaar is 1 jaar voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaar. Dan, de brandweer is gisteravond uitgerukt van brand op de Donkstraat in Zwolge. Bij de brand kwam veel rook vrij, waardoor de brandweer adviseerde om ramen en deuren gesloten te houden in de omgeving. En in de buurt van Piershof in Panningen hebben nepagenten geprobeerd mensen op te lichten. Dat gebeurde op 20 augustus jongstleden, maar de politie communiceerde het incident pas vandaag. In een oproep via Burgernet worden getuigen gezocht zich bij de politie te melden. En wat gaat het weer doen? Nou, de dag begon met wolkenvelden en een lokale bui. Vanmiddag schijnt de zon volop op veel plaatsen en het is broeierig warm met temperaturen tussen 28 tot 31 graden. Later vanavond en vannacht komt het vooral tot stevige regen- en onweersbuien. En je weet het laatste nieuws straks om 12:30, het uitgebreide nieuws zelfs, met het weer en de situatie op de weg. En je weet het, al het nieuws meteen te volgen op de site omroepnm.nl, omroephorst.nl, maar zeker ook in die makkelijk te downloaden app op jouw telefoon.

0: Dit is een programma van Omroep BNM en Omroep Horst aan de Maas.
1: Ik wacht op wat gaat komen. Lang op

0: Romanezen, onze regionale, iets verder onze nationale artiesten, kan ik bijna zeggen. Romanezen met deze dagen. En over regionale artiesten gesproken. Na 24 jaar komt er een einde aan de Vastelovenstiet van de Breukers uit Panningen. De gebroeders Ludgar en René Scheren stappen na het komende Vastelovenseizoen. De twee stonden door de jaren heen op tal van podia in Limburg en boekten meerdere successen op de Liedjesavonden en uiteraard het LWK. Het besluit om te stoppen komt niet doordat Ludgar en René geen plezier meer beleven aan het optreden. Enfin, ze gaan het zelf vertellen. Een verslag van Bart Nelissen.
1: Nou ja, we gaan ermee stoppen. Nog 24 jaar. Dan gaan we stoppen met de Breukers.
2: Ze stonden op bijna alle vastelovenspodia in de provincie. Na komend vastelovenseizoen stoppen Ludgard en René Scheres als vastelovensduo. De Breukers uit Kapel hebben besloten dat dit een laatste seizoen is.
3: We vinden het nog steeds heel leuk om te doen. Maar we merken ook wel, mijn kinderen werden ooier. Ik kreeg samen toen een appje zo van, hey, ik stond in de Kuzentempel of ik ben door. En denk, oh ja, hij wil ik ook wel bijzien. Dus het is een beetje dus goed geweest. We hebben 24 superleuke jaren gehad. Veel meegemaakt. Ja. En waar je zoiets van, dus nou is het nog leuk. Wij vinden het nog leuk. We denken dat de mensen het nog steeds leuk vinden. En volgens mij moeten ze stoppen zolang het nog leuk is. En niet dat mensen gewoon denken van, daar hebben ze die twee weer. En dat is niet, maar ik denk dat het moment er nou is om te zeggen. Breukers, jasken aan de kapstok.
1: Toen we twee terug 22 jaar bestongen, toen hadden we altijd een beetje van, het is misschien een mooie tijd of moment om te stoppen. Maar ja, goed, dan kreeg ze toch weer aanvragen voor het jaar erop. En die optreden ging alweer twee jaar, weer over twee jaar geboekt. Nou ja, dat gaan we nog maar een keer doen. Maar afgelopen jaar had ik ook heel erg van, het is toch allemaal leuk, maar het is ook wel goed geweest. En ja, dat was eigenlijk het moment dat we dachten, nou is het misschien het goede moment dat we gewoon gaan stoppen en zeggen van, nou ja, het is klaar.
2: De lijst van successen is lang. 6 keer wonnen de broers de Liedjesavond in Panningen in Kapel. 4 keer de beker op het PNM Liedjesfestival. En menigmaal werd de LVK-finale bereikt. In 2023 werden ze met de APK-site 5e met Viers Club Limburg.
1: Eerst een paar jaar hebben we wat eerder jaar met de liedjes al meegedaan. En toen werden we langzaam toch een beetje gevraagd van links en rechts wat optreden, omdat mensen dat toch wel leuk vonden. Maar eigenlijk van 2007, 2008, een beetje het serieuzere werk, Marijn Gijzen gevraagd voor een nummer te maken, Deadmond in een gezet. En toen kwamen we in 2009 nog maar in de finale, eigenlijk heel onverwacht eigenlijk voor ons.

Ja, zo is het eigenlijk begonnen. 2013, de samenwerking met Mark van Mullenkom, die erbij kwam met de Wolken. Toen werden we zesde op het LVK. En dat is misschien wel, maar ja, de doorbraak is natuurlijk. Maar toen werden de mensen wel, toen wisten de mensen wel in Limburg wel een beetje weer een beetje

0: Geen vaste Lovers-nummers dus na dit seizoen meer. Maar helemaal stoppen sluiten de broers niet uit.
1: We blieven geen zingen, dus dat we misschien wat meer het Nederlandstalige lied gaan doen. En dat we met de carnaval lekker vrij gaan gooien. En dat we dan in de zomer... Nee, de broertjes, maar de broertjes weer. Nee.
2: Nee, maar dat zou kunnen.
1: Misschien, daar hebben we zien we een beetje over nadenken. En dat vinden we ook leuk, want we zingen liever geen zingen. Maar de vaste lovende op een gegeven moment... Ik denk, ja, de laatste 11 keer waar we stonden, nogmaals... Dus het is ook gewoon veel jeugd om te gaan komen. De muziek, ik zeg niet dat het verangert, maar het werd anders. En ik heb gezegd, ik ga niet hakken op de bühne. En allemaal die dingen, dat past niet bij ons. Zo zien we niet. We hebben een heel leuk tijd achter de rug. Heel veel vrienden en leuke vastelovers artiesten. Ja. Hebben we leren kennen. Daar hebben we nog steeds heel veel contact mee. En dat is gewoon iets wat ze nooit heeft vergeten.
3: De tijd is aangebroken. Ik lig wat deurenblind.
1: Maar ik weet dat we een keer bij een van de laatste PNM festivals stongen, dat er zo'n meiden van Grossoog nerveus stonden en dingen, oh, dat zijn de breukjes, daar hebben we van, oh ja, nou... En toen zien we op een gegeven moment ook overal met gestopt met de liedjes over de panningen, terwijl we het een warm hart altijd hebben toegedragen. Maar wij gingen op een gegeven moment richting een professionele studio, richting Milestone. We gingen ook optredens doen, dus we hoeven een ander budget doen, ook aan de muziekbank, dus het verschil door en door. Ook al groter. Ja. En we hebben ook nog meegedaan met die liedjes over. Even goed met producties van Milestone. Dat hebben we net zo goed verder en derde worden. Maar op een gegeven moment was het goed. En toen hebben we gezegd van door gaan we het stoppen. Maar we sloten wel af dit jaar. We gaan dit jaar wel meedoen in de liedjes over. We hebben altijd gezegd, we zijn gestart op de liedjes over in Panningen. Bij de Kuurzoetkapel. En daar gaan we ook weer eindigen. Dus we gaan nog eindronde doen, de liedjes over. We gaan ons inschrijven voor het LVK. En we gaan nog heel veel leuke optredens doen. We hebben nog heel veel in de agenda staan. En vastelovers dinsdag inderdaad. Om 11 uur, om 10:30 s'avonds doen we bij de concurrenten het allerlaatste optreden.

Blinding Lights, de eerste grote hit van Weekend. De uitbreiding van de wethoudersformatie in de gemeente Bezel van 3 naar 4 wethouders en van 3.0 naar 3,3 FTE kost de raadsperiode 2026-2013 naar verwachting bijna 150.000 euro extra. Dat blijkt uit antwoorden van het college van de burgemeester en wethouders op schriftelijke vragen van de VLP. En dit bedrag bestaat vooral uit extra personeelskosten. De jaarlijkse loonkosten lopen de komende jaren verder op. In 2029 bedragen de extra loonkosten bijna 40.000 euro. Daarnaast komen er mogelijk extra pensioenlasten van 40.700 euro per jaar. En verwacht geld bestaat in maximaal extra risico van 110.799 euro. De uitbreiding leidt volgens het college niet tot extra ambtelijke formatie.

Post Malone en Morgan Wallen en I Had Some Help. En dit allemaal tijdens Lunch Live, de lunchshow van Omroep PNM en Omroep Horst aan de Maas. We gaan zo naar het nieuws, situatie op de weg en uiteraard de weersverwachting van vandaag, morgen en tot en met het weekend. Maar eerst een gouden ouwe, Ricky Nelson en Poor Little Fool.

12:33 op deze donderdag 27 augustus. We gaan naar het nieuws. Het Openbaar Ministerie heeft gisteren 4 jaar cel geëist in de kinderpornozaak tegen de 52-jarige Fred H. Van die 4 jaar is 1 jaar voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaar. H. wordt verdacht van het verwerven, bezitten en verspreiden van kinderporno tussen 2018 en 2025. De politie kwam hem in 2023 op het spoor via opvallende mailberichten. Bij onderzoeking in 2025 verwijderde H. apps en gooide hij 2 harde schijven weg. Een tweede onderzoeking leverde 4 USB-sticks met kinderpornografisch materiaal op. De rechter noemt het gevonden materiaal woensdagmiddag heel extreem. H. zegt dat hij handelde vanuit fascinatie en een moeilijke periode, maar toont nu berouw. De uitspraak volgt over 2 weken. Een eerdere periode in voorarrest wordt daarbij uiteraard afgetrokken. De brandweer is gisteravond uitgerukt voor een brand op de Donkstraat in Zwolle. Bij de brand kwam veel rook vrij, waardoor de brandweer adviseerde om ramen en deuren dicht te houden in de omgeving. Rond 7:30 kwam de melding van de brand binnen. Al snel werd opgeschaald naar een zeer grote brand. En vanuit de wijde omgeving was de rook te zien, waaronder ook 10 rij. Een grote schuur achter op het terrein stond volledig in brand. En vanuit deze schuur waren meerdere explosies waarneembaar. Maar wat er nou precies in de schuur aanwezig was, is nog onbekend. In de naastgelegen padenwei stonden volgens een correspondent ter plaatse zo'n 10 tot 20 paden. En zij werden in veiligheid gebracht. En voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. En in de buurt van Piershof in Pallingen hebben nepagenten geprobeerd mensen op te lichten. Dat gebeurde op 20 augustus jongstleden. Maar de politie communiceerde het incident pas vandaag. In een oproep via Burgernet worden getuigen gezocht zich bij de politie te melden. De poging tot oplichting vond die dag plaats tussen 3 en 4 uur 's middags. En volgens de politie werd het slachtoffer gebeld door 2 personen die zich voordeden als agenten. Zij vroegen of waardevolle spullen klaargelegd konden worden, zodat deze door de zogenaamde politie opgehaald zouden worden. Het bleef bij een poging en geen daadwerkelijke oplichting. De politie zoekt onder meer naar een vrouw van ongeveer 20 jaar oud. Zij zou tussen de 1,60 en 1,70 meter lang zijn, een slank postuur hebben en donkere haren hebben. Ook droeg zij donkere kleding en zwarte schoenen. De vrouw zou na het incident via Piershof richting de John F. Kennedy-laan zijn gelopen. En de politie vraagt bewoners en andere getuigen om camerabeelden, foto's of andere informatie te delen die kan helpen bij het onderzoek. We gaan naar het weer. De dag begon vandaag met wolkenvelden en een lokaal buitje. Vanmiddag schijnt de zon op veel plaatsen en het is broeierig warm met 28 tot 31 graden. Later vanavond en vannacht komt het overal tot stevige regen- en onweersbuien. De komende dagen blijft het wisselvallig zomerweer en het is nog minder. En vannacht wordt het minder warm. Morgen vrijdag opnieuw kans op onweer en flink wat neerslag in korte tijd. Tussendoor schijnt de zon af en toe. Er waait een meest matige zuidwestelijke wind en daarmee is de warmste luchtsoort uit onze omgeving verdreven. Het wordt namelijk maximaal 23 graden en in het weekend hebben we te maken met geregeld zon met temperaturen rond de 23 graden, wat heel normaal is voor de tijd van het jaar. Weg af en toe. Er waait een meest matige zuidwestelijke wind en daarmee is de warmste luchtsoort uit onze omgeving verdreven. Het wordt namelijk maximaal 23 graden en in het weekend hebben we te maken met geregeld zon met temperaturen rond de 23 graden, wat heel normaal is voor de tijd van het jaar. We gaan meteen door naar de situatie.

meldingen die binnen zijn gekomen. Ik ga meteen refreshen, dan heb ik het meest actuele. Nou, dan valt het erg mee, moet ik zeggen. Dan blijft alleen de N270 over. De hoogte van Koningslust, want daar staat een auto met de knipperlicht aan in de berm bij 53,9. Zover situatie op de weg, het weer en nieuws. En je weet het, meer nieuws op de site omroep1n.nl, omroephorst.nl. En inderdaad, je kunt het inmiddels alweer invullen op de makkelijk te downloaden app op jouw telefoon.

0: 42 jaar geleden in 1984. Man at Work. Met Down Under. Wekenlang in de hit parade. Ze noemden het de vroeger de lijst. De PNM top 40, 15 bestond er niet eens. Maar het was nog de top 40. Man at Work en Down Under in Lunch Live. Gert Bartolet. Beter bekend onder zijn artiestennaam Cher Bataille. En tegenwoordig woonachtig in Zevenum ontvangt dit jaar de Veldeke Oeuvre Prize. De jury noemt zijn decennialange bijdrage aan de Limburgse muziek en kleinkunstcultuur. En Omroep Hosse de Maas bezocht hem.
1: Meneer Hostermans.
2: Goedendag.
1: Kom binnen. Ja.
3: Urges oestere kinderman.
2: We hebben als jury voltallig dicht voorgedragen. Dit jaar is het jubileumjaar van de Nacht van Limburgse Lied, is de Europrijs voor dich.
1: Het is me gewonder dat Veldeke nog weet dat ik leef.
4: Ger Bartolet krijgt de Veldeke Oeuvreprijs 2026. De schrijver, acteur en regisseur uit Klimmen timmert sinds de jaren 90 ook aan de weg als liedjesmaker. Kenners zien in hem een bruggenbouwer tussen de hogere en de lagere cultuur in Limburg. 14 jaar geleden werd hij getroffen door een zware hersenbloeding en moest hij een flinke stap terug doen. Maar dat doet niets af aan zijn oeuvre.
1: Nou, ze willen me geen oeuvreprijs geven.
5: Ja.
1: Ja.
5: Wat denk je ervan?
1: Ik maak geen dingen om een prijs te krijgen. Ik maak vooral dingen omdat ik het niet kan laten. Nou, de toestand hoe ik me sinds 14 jaar in beving, is dat eigenlijk een proces wat ik deel met iedereen, de hersenletsel oplep. Als dat hoort, wie dat gezien worden, dan is dat een compliment voor de mensen die dat verzinnen.
5: Ja, maar wel erkenning nu, toch?
1: Ja, maar wat is dat eigenlijk, erkenning? Wat is dat?
5: Dat de mensen zich niet vergeten zien, ja.
1: Ja.
4: De Oeuvreprijs wordt uitgereikt op 19 september tijdens de Nacht van het Limburgs Lied in Venlo.
6: Lunch Live.

Chef Special and In Your Arms. We gaan zo meteen het hebben over hondenpoep bij een school. Maar eerst DNCA met Cake by the Ocean.

0: 7 minuutjes voor 1. DNCA en Cake by the Ocean. De leerlingenraad van basisschool De Groenling heeft maatregelen tegen de hondenpoep in het Ringoverpark gepresenteerd. De kinderen en de ouders zijn het al lange tijd beu om hondenpoep van schoenen te poetsen.
1: Op basisschool De Groenling in Panningen zijn de kinderen het beu om zich zorgen te maken over hondenpoep tijdens de pauzes. Daarom kwam de leerlingenraad in actie.
2: Eerst kwam er een ouder en die had een brief geschreven over dat er best wel veel werd gepoept op onze school. Door de honden. En dat we daar wat aan moesten doen. Dus toen zijn we daar met de maakwerk mee bezig geweest.
1: Tijdens de maakwerkweek hebben de leerlingen zelf bordjes en posters gemaakt om duidelijk te maken dat hondenpoep opgeruimd moet worden. Suze maakte samen met een vriendin deze poster.
3: Dit is een meisje en die ruimt de poep wel op, maar dit is een meisje en die ruimt de poep niet op. En dan zegt de directeur en juf Sharon en de andere juf Judith dat je dat wel moet doen. En zij zegt nog steeds nee, maar dan gaat ze het wel opruimen. En dat moet ook.
4: Ik denk omdat ze een poepzakje vergeten en dan laat ze het gewoon liggen. Meestal vergeten mensen het en dan kunnen ze hier een poepzakje pakken en het alsnog opruimen.
1: Ten slotte heeft Bodie nog één boodschap voor iedereen die zijn hond uitlaat langs de Groenling.
4: Ruim je poep op.
0: Ja, ruim je poep op. En we gaan van het een naar het ander. One Direction. En ze hebben een story of hun life. Written

met One Direction, a story of my life, wordt het bijna één uur. Dankjewel weer voor het luisteren en kijken. En je weet het, morgen weer Lunch Live. We gaan eruit met Cyndi Lauper en Time After Time.

0: Sport. Schoenen en kleding. Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries. Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De twee vrouwen die worden verdacht van de ernstige mishandeling van een meisje van 6 in Stadskanaal moeten naar het Pieter Baans Centrum. Ze worden daar in november onderzocht. Dat is gebleken bij de eerste voorbereidende zitting in de zaak in Groningen. De vrouwen waren daar niet bij aanwezig. Ze worden verdacht van poging tot doodslag op het meisje van 6, de dochter van een van de vrouwen. Het kind werd geslagen, vastgebonden en kreeg te weinig te eten. In Nepal en China wordt rekening gehouden met nieuwe vloedgolven na de verwoestende modderstroom van gisteren. In Tibet is door verzakkingen hoog in de bergen een nieuw stuwmeer ontstaan dat steeds verder volloopt. De komende dagen wordt er ook regen verwacht. Het dodental in Tibet en Nepal is opgelopen tot 335. Dat zijn er 332 in Nepal en 3 in Tibet. Er worden honderden mensen vermist, ook een aantal Nederlanders. De Fiat heeft een inval gedaan in panden van ondernemer Charles Ratelband. De zakenman wordt verdacht van fraude en witwassen. Hij zou 23 miljoen euro hebben opgehaald bij beleggers voor groene investeringen in windturbines en zonneparken. Maar het geld zou zijn verdwenen naar een privérekening. Volgens de Fiat wordt ook de rente niet meer uitbetaald. Zakenman Ratelband, zoon van BN'er Emiel Ratelband, is niet bereikbaar voor een reactie. In Valkenswaard is brand gesticht bij een toekomstige opvanglocatie voor asielzoekers. Mogelijk is er met een brandbare vloeistof tegen de gevel gegooid. Er is brandschade zichtbaar en ook een aantal ramen is kapot. Het COA wil in het gebouw in Valkenswaard alleenstaande minderjarige vluchtelingen huisvesten. En het weer van het zuiden uit zon en broeierig warm, 26 tot 30 graden. Vanavond stevige regen en onweersbuien. Morgen onweersbuien, ook wat zon en een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.

Circus, cognacs, kunt furbie. Ze rieën richting Zuiden, duigen zie van Franse korenvelden, hoe te boksen.

0: Ik ben Maarten Bonnemaiers met het L1 Nieuws. Maastricht heeft deze zomer een Nederlands warmterecord gevestigd. 3 nachten achter elkaar kwam de temperatuur niet onder de 22 graden. Volgens Peter Siegmund van het KNMI is zelfs 2 van zulke warme nachten op rij nooit eerder in Nederland gemeten.
1: Meestal zien wij die warme nachten in Vlissingen, vlakbij de zee. En het binnenland koelt op zich normaal best wel af. En ook Maastricht. Maar ja, ik denk dat er veel vocht in de lucht heeft gezeten. Ook de nachten waren kort, dat scheelt ook wel. Dus er weinig tijd om af te koelen, eind juni natuurlijk langs de dag. Toch best bijzonder dat dit nou net in Maastricht gebeurt.
0: Het record past in een uitzonderlijke zomer. Die van 2026 is officieel de warmste sinds het begin van de metingen in 1901. Het waterschap Limburg wil de regels voor langdurige droogte aanscherpen. Volgens dijkgraaf Saskia Borgers schieten de huidige maatregelen tekort. Het waterschap wil onder meer lokaal beperkingen kunnen opleggen voor het oppompen van grondwater. Het neerslagtekort in Limburg bedraagt nog altijd ruim 200 liter per vierkante meter. Op veel plaatsen staat het grondwater een halve tot een hele meter lager dan normaal. Ook wil het waterschap dat zo'n 3500 geregistreerde pompen een watermeter krijgen. De stichting Draaksteken Bezel is op zoek naar een regisseur voor het grote openluchtspektakel in 2030. Die krijgt dan de artistieke leiding en moet de eeuwenoude traditie combineren met een eigentijdse voorstelling. Aan de Draaksteken werken honderden inwoners mee, van spelers tot decorbouwers en kostuummakers. De voorbereidingen zijn inmiddels begonnen. Het spektakel wordt eens in de 7 jaar opgevoerd. In Limburg zijn tussen 2021 en vorig jaar in totaal 45 mensen om het leven gekomen door moord of doodslag. Blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS. Ongeveer 3/4 van de Limburgse slachtoffers was man. Landelijk daalt het aantal slachtoffers al langere tijd, van 240 in 1996 naar 103 vorig jaar. Bij vrouwelijke slachtoffers is in de helft van de gevallen de vermoedelijke dader, partner of ex-partner.
2: Voor meer nieuws, ga naar omroeppnm.nl of de gratis PNM-app.

0: tennissen? Pluto Sports. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sports. Nike, Adidas en de Indië Maharaja? Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft vorig jaar 175 meldingen binnengekregen over mislukte en slecht uitgevoerde botox- en fillerbehandelingen. Dat is 5 keer meer dan het jaar ervoor. Dat komt volgens de inspectie vooral doordat het aantal aanbieders flink is gestegen. Die hebben vaak niet de juiste diploma's of onvoldoende kennis. Cliënten hadden na mislukte ingreep vaak zwellingen, hangende ogen of ontstekingen. Omdat vooral jongeren voor zo'n behandeling kiezen, is de inspectie begonnen met een voorlichtingscampagne in studentensteden. In Nepal en China wordt rekening gehouden met nieuwe vloedgolven na de verwoestende modderstroom van gisteren. In Tibet is door verzakkingen hoog in de bergen een nieuw stuwmeer ontstaan dat steeds verder volloopt. De komende dagen wordt er ook regen verwacht. Het dodental in Nepal en Tibet is opgelopen tot 356. Dat zijn er 353 in Nepal en 3 in Tibet. Er worden nog altijd honderden mensen vermist, ook een aantal Nederlanders. De twee vrouwen die worden verdacht van de ernstige mishandeling van een meisje van 6 in Stadskanaal moeten naar het Pieterbaancentrum. Ze worden daar over 3 maanden onderzocht. Vandaag was de eerste voorbereidende zitting in de rechtszaak. De twee verdachten waren niet aanwezig. Ze worden verdacht van poging tot doodslag op de dochter van een van de vrouwen. De EK baanwielrennen van 2028 worden niet in België gehouden, maar in Nederland. Het Belgische Zolder was uitgekozen om het evenement te organiseren, maar de EK zijn verplaatst naar Apeldoorn. Aanleiding is het 100-jarig bestaan van de Nederlandse wielerbond, de KNWU, in 2028. Dat jaar zijn ook de EK wegwielrennen, de EK BMX en de WK veldrijden in Nederland. Het weer, zonnige periode en drukkend warm, 26 tot 30 graden vanavond en vannacht, felle regen en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
2: Wil jij op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Ga naar omroeppnm.nl of download de gratis PNM-app. Heb jij een nieuwstip? Laat het ons dan ook weten. Mail naar redactie@omroeppnm.nl.

0: Dennis Ewald met het L1 Nieuws. Een man uit het Brabantse Veldhoven is aangehouden voor een geval van poging tot doodslag in Blerik. Dinsdag zou de man betrokken zijn geweest bij een ruzie tussen een andere man en een vrouw. Die ruzie resulteerde in een achtervolging en een aanrijding. Een auto zou zijn klemgereden en er zouden messen zijn gebruikt. Wat de rol van de 31-jarige Brabander was, zegt de politie nog niet. Hij is kort na het incident gearresteerd. Een monteur heeft ernstige brandwonden opgelopen bij werkzaamheden in Roermond. Dat gebeurde vanmorgen aan de Willem II-singel. De monteur was bezig met een elektrische leiding en daarbij ontstond een steekvlam. In het gebied viel direct daarna de stroom uit. Tussen 2021 en 2025 vielen in Limburg 45 doden door moord of doodslag. Dat meldt het CBS. Op provincieniveau vielen de meeste doden in Zuid-Holland. Dat waren er in diezelfde periode 169. Maarten Bonnemeijers.
1: Limburg zit daarmee een beetje in de middenmoot, zeg maar, om het in perspectief te zetten. Alleen al in Rotterdam waren er in die 5 jaar zo'n 65 slachtoffers en in Amsterdam 62. Dan hebben we het dus over steden, hè? In Limburg, de provincie, gaat het dus om 45 slachtoffers tussen 2021 en vorig jaar. En ongeveer 3/4 daarvan was man.
0: In heel Nederland stierven vorig jaar 103 mensen door moord en doodslag. Dat aantal daalt al jaren. 30 jaar geleden, 1996, werden landelijk in een jaar tijd 240 slachtoffers geteld. De zomer van 2026 is de warmste sinds het begin van de meting in 1901. Dat blijkt uit cijfers van het KNMI. In Maastricht werden deze zomer zelfs 3 opeenvolgende nachten gemeten, waarin de temperatuur niet onder de 22 graden zakte. En dat is een Nederlands record. In juni kondigde het KNMI voor het eerst code rood af vanwege extreme hitte. En in de maanden daarna ging de regio van hittegolf naar hittegolf. En de provincie vraagt om een landelijk debat met mensen met een verstandelijke beperking. Daarmee zouden die mensen beter worden betrokken bij zaken die ze aangaan, zoals openbaar vervoer en scholing. Limburg heeft zelf in november zo'n debat georganiseerd. Nu wordt het kabinet gevraagd om dat ook landelijk te doen.
2: Voor meer nieuws, ga naar omroeppnm.nl of de gratis PNM-app.

0: padellen? Pluto Sports. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sports. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De vroegere Bosnisch-Servische legerleider Ratko Mladic is overleden, melden Servische media. Zijn troepen vielen in juli 1995 de moslim-enclave Srebrenica binnen, waar Nederlandse VN-blauwhelmen waren gestationeerd. 8000 moslimmannen en jongens uit de enclave werden door de Bosnische Serviërs vermoord. Het Joegoslavië-tribunaal veroordeelde Mladic tot levenslang voor genocide en oorlogsmisdaden. Mladic stierf in gevangenschap in Den Haag. Hij was 84. Het Rode Kruis heeft een speciaal gironummer geopend voor de overstromingen in Nepal. De hulporganisatie zegt dat er zeker 20 miljoen euro nodig is om de duizenden slachtoffers van de ramp te helpen. Op dit moment is de zoektocht naar overlevenden in volle gang. Maar volgens het Rode Kruis is daarna ook nog levensreddende hulp nodig. Ook moeten met het geld tijdelijke onderkomens worden gebouwd voor mensen die hun huis verloren zijn. Het gironummer van het Rode Kruis voor de slachtoffers in Nepal is 6868. Mona Keijzer wil met haar nieuwe politieke beweging werken aan oplossingen. Woningbouw, regeldruk en immigratiebeperkingen zijn de belangrijkste onderwerpen, zei Keijzer op een persconferentie. Keijzer, nu zelfstandig Tweede Kamerlid, noemt haar beweging Project 2029. Die heeft een sociaal-conservatief karakter. Voor een politieke partij vindt ze het nog te vroeg. Volgens Keijzer is er politiek ruimte op rechts. Andere partijen lossen volgens haar niks op. Keijzer hoopt volgend jaar maart met een eigen partij mee te doen aan de provinciale statenverkiezingen. Dan is weer nog zonnige periode en drukkend warm, 26 tot 30 graden. Vanavond en vannacht felle regen en onweersbuien. Ook morgen geregeld onweer en een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.

0: Dennis Ewald met het L1 Nieuws. Een man uit het Brabantse Veldhoven is aangehouden voor een geval van poging tot doodslag in Blerik. Dinsdag zou de man betrokken zijn geweest bij een ruzie tussen een andere man en een vrouw. Die ruzie resulteerde in een achtervolging en een aanrijding. Een auto zou zijn klemgereden en er zouden messen zijn gebruikt. Wat de rol van de 31-jarige Brabander was, zegt de politie nog niet. Hij is kort na het incident gearresteerd. Een monteur heeft ernstige brandwonden opgelopen bij werkzaamheden in Roermond. Dat gebeurde vanmorgen aan de Willem II-singel. De monteur was bezig met een elektrische leiding en daarbij ontstond een steekvlam. In het gebied viel direct daarna de stroom uit. Tussen 2021 en 2025 vielen in Limburg 45 doden door moord of doodslag. Dat meldt het CBS. Op provincieniveau vielen de meeste doden in Zuid-Holland. Dat waren er in diezelfde periode 169. Maarten Bonnemeijers.
1: Limburg zit daarmee een beetje in de middenmoot, zeg maar, om het in perspectief te zetten. Alleen al in Rotterdam waren er in die 5 jaar zo'n 65 slachtoffers en in Amsterdam 62. Dan hebben we het dus over steden, hè? Uh-huh. In Limburg, de provincie, gaat het dus om 45 slachtoffers tussen 2021 en vorig jaar. En ongeveer 3/4 daarvan was man.
0: In heel Nederland stierven vorig jaar 103 mensen door moord en doodslag. Dat aantal daalt al jaren. 30 jaar geleden, 1996, werden landelijk in een jaar tijd 240 slachtoffers geteld. De zomer van 2026 is de warmste sinds het begin van de metingen in 1901. Dat blijkt uit cijfers van het KNMI. In Maastricht werden deze zomer zelfs 3 opeenvolgende nachten gemeten, waarin de temperatuur niet onder de 22 graden zakte. En dat is een Nederlands record. In juni kondigde het KNMI voor het eerst code rood af vanwege extreme hitte. En in de maanden daarna ging de regio van hittegolf naar hittegolf. En de provincie vraagt om een landelijk debat met mensen met een verstandelijke beperking. Daarmee zouden die mensen beter worden betrokken bij zaken die ze aangaan, zoals openbaar vervoer en scholing. Limburg heeft zelf in november zo'n debat georganiseerd. Nu wordt het kabinet gevraagd om dat ook landelijk te doen.
2: Voor meer nieuws, ga naar omroeppnm.nl of de gratis PNM-app.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Mona Keijzer werkt aan de vorming van een nieuwe beweging en bij voldoende belangstelling van een nieuwe partij. Bij de presentatie van haar beweging Project 2029 zei Keijzer dat er ruimte is op rechts. Uiteindelijk hoopt ze bij de verkiezingen op 30 Tweede Kamerzetels en ze zou de eerste vrouwelijke premier willen worden. De vroegere Bosnisch-Servische legerleider Ratko Mladic is overleden, melden Servische media. Zijn troepen vielen in juli 1995 de moslim-enclave Srebrenica binnen, waar Nederlandse VN-blauwhelmen waren gestationeerd. 8000 moslimmannen en jongens uit de enclave werden door de Bosnische Serviërs vermoord. Het Joegoslavië-tribunaal veroordeelde Mladic tot levenslang voor genocide en oorlogsmisdaden. Mladic stierf in de gevangenschap in Den Haag. Hij was 84. Nederland en 5 andere EU-landen hebben in Berlijn overlegd over de Europese begroting voor de komende jaren. De Europese Commissie heeft een voorstel gedaan voor een begroting van 2000 miljard euro voor 7 jaar. Maar Nederland, Duitsland, Oostenrijk, Denemarken, Finland en Zweden vinden dat het wel wat minder en moderner kan. Zij leveren het geld voor 40% van de Europese begroting en willen meer zeggenschap over hoe het geld wordt besteed. Zo wil Duitsland meer geld voor de Europese industrie en Denemarken voor defensie. De nieuwe EU-begroting moet op 1 januari 2028 ingaan. In de flat in Zoetermeer is een man door een groep van 10 mensen opgewacht en mishandeld. Hij stapte deze week met zijn vrouw uit de lift en werd meteen geslagen en geschopt. Een van de daders probeerde hem met een mes te steken. Tijdens de mishandeling werd de man bestolen. Waarom de groep in Zoetermeer het op hem had voorzien, wil de politie niet zeggen. Het weer, zon, wat bewolking en vrij benauwd. Het is 26 tot 30 graden. Vanavond en vannacht stevige onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
1: Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires. Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks. Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren. Yeah!

0: Dennis Ewald met het L1 Nieuws. Een man uit het Brabantse Veldhoven is aangehouden voor een geval van poging tot doodslag in Blerik. Dinsdag zou de man betrokken zijn geweest bij een ruzie tussen een andere man en een vrouw. Die ruzie resulteerde in een achtervolging en een aanrijding. Een auto zou zijn klemgereden en er zouden messen zijn gebruikt. Wat de rol van de 31-jarige Brabander was, zegt de politie nog niet. Hij is kort na het incident gearresteerd. Een monteur heeft ernstige brandwonden opgelopen bij werkzaamheden in Roermond. Dat gebeurde vanmorgen aan de Willem II-singel. De monteur was bezig met een elektrische leiding en daarbij ontstond een steekvlam. In het gebied viel direct daarna de stroom uit. Tussen 2021 en 2025 vielen in Limburg 45 doden door moord of doodslag. Dat meldt het CBS. Op provincieniveau vielen de meeste doden in Zuid-Holland. Dat waren er in diezelfde periode 169. Maarten Bonnemeijers.
1: Limburg zit daarmee een beetje in de middenmoot, zeg maar, om het in perspectief te zetten. Alleen al in Rotterdam waren er in die 5 jaar zo'n 65 slachtoffers en in Amsterdam 62. Dan hebben we het dus over steden, hè? Mm-hmm. In Limburg, de provincie, gaat het dus om 45 slachtoffers tussen 2021 en vorig jaar. En ongeveer 3/4 daarvan was man.
0: In heel Nederland stierven vorig jaar 103 mensen door moord en doodslag. Dat aantal daalt al jaren. 30 jaar geleden, 1996, werden landelijk in een jaar tijd 240 slachtoffers geteld. De zomer van 2026 is de warmste sinds het begin van de metingen in 1901. Dat blijkt uit cijfers van het KNMI. In Maastricht werden deze zomer zelfs 3 opeenvolgende nachten gemeten, waarin de temperatuur niet onder de 22 graden zakte. En dat is een Nederlands record. In juni kondigde het KNMI voor het eerst code rood af vanwege extreme hitte. En in de maanden daarna ging de regio van hittegolf naar hittegolf. En de provincie vraagt om een landelijk debat met mensen met een verstandelijke beperking. Daarmee zouden die mensen beter worden betrokken bij zaken die ze aangaan, zoals openbaar vervoer en scholing. Limburg heeft zelf in november zo'n debat georganiseerd. Nu wordt het kabinet gevraagd om dat ook landelijk te doen.
2: Voor meer nieuws, ga naar omroeppnm.nl of de gratis PNM-app.
3: Would you rescue me? Would you get my back? Would you take my call when I start to crack? Would you rescue me? Would you rescue me? Would you rescue me when I'm by myself? When I need your love, if I need your help, would you rescue me? Would you rescue me?

En na een tijdje zat hij crazy in de put. Toen uit de lucht kwam vallen Lady Luck. Ze werd zijn baby en hij was haar baby terug. En alle vlinders in zijn buik zeiden nee tegen die drugs. Ik heb een mocha prinsesje op mijn bankje. Stemklankje, brengt nog steeds brood op een plankje. Soms denk ik terug, heb mijn drankje. Met de sterren in

0: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Op een school in de buurt van Berlijn zijn twee mensen gedood. Dat melden Duitse media. Volgens een lokale nieuwssite was er een schietpartij en zijn de slachtoffers 18 en 30 jaar oud. De politie heeft een verdachte aangehouden. Ze gaan om een man van 19 die de ex was van het slachtoffer van 18. De 30-jarige man zou zijn gedood toen hij de dader wilde tegenhouden. Het geweld was op een school in Gosen-Neu-Zittau ten zuidoosten van Berlijn. Een groep vrouwen probeert een massazaaddonor uit de regio Groningen te stoppen. De man heeft minstens 121 kinderen verwekt en mogelijk nog meer. De man van 43 doneerde aan diverse spermabanken en zoekt via internet contact met vrouwen die graag een kind willen. Uit onderzoek van Nieuwsuur blijkt dat hij liegt over hoeveel kinderen hij al heeft. Ook zou hij seksueel getinte appjes naar de vrouwen sturen. Een groep vrouwen die al een kind van hem heeft, voelt zich opgelicht en wil dat de man wordt gestopt. Oorlogsmisdadiger Ratko Mladic is overleden. De voormalig Bosnisch-Servische legerleider overleed in de gevangenis in Scheveningen, waar hij een levenslange straf uitzat voor genocide en oorlogsmisdrijven. Mladic werd in 2017 veroordeeld door het Joegoslavië-tribunaal, onder meer voor de massamoord op meer dan 8000 Bosnische jongens en mannen in de enclave Srebrenica in 1995. Hij was al langere tijd ziek. De afgelopen jaren werd hij meerdere keren opgenomen in het ziekenhuis. Ratko Mladic was 84 jaar. De politie in Zoetermeer onderzoekt de mishandeling van een flatbewoner. Die stapte maandagavond met zijn vrouw uit de lift en werd toen belaagd door 10 gemaskerde mannen in het zwart. De man werd geslagen, geschopt en beroofd. Volgens de politie in Zoetermeer bleef de vrouw ongedeerd. Het weer, zon, wat bewolking en vrij benauwd. Het is 26 tot 30 graden. Vanavond en vannacht stevige onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.

0: Dennis Ewald met het L1 Nieuws. Een man uit het Brabantse Veldhoven is aangehouden voor een geval van poging tot doodslag in Blerik. Dinsdag zou de man betrokken zijn geweest bij een ruzie tussen een andere man en een vrouw. Die ruzie resulteerde in een achtervolging en een aanrijding. Een auto zou zijn klemgereden en er zouden messen zijn gebruikt. Wat de rol van de 31-jarige Brabander was, zegt de politie nog niet. Hij is kort na het incident gearresteerd. Een monteur heeft ernstige brandwonden opgelopen bij werkzaamheden in Roermond. Dat gebeurde vanmorgen aan de Willem II-singel. De monteur was bezig met een elektrische leiding en daarbij ontstond een steekvlam. In het gebied viel direct daarna de stroom uit. Tussen 2021 en 2025 vielen in Limburg 45 doden door moord of doodslag. Dat meldt het CBS. Op provincieniveau vielen de meeste doden in Zuid-Holland. Dat waren er in diezelfde periode 169. Maarten Bonnemeijers.
1: Limburg zit daarmee een beetje in de middenmoot, zeg maar, om het in perspectief te zetten. Alleen al in Rotterdam waren er in die 5 jaar zo'n 65 slachtoffers en in Amsterdam 62. Dan hebben we het dus over steden, hè? Uh-huh. In Limburg, de provincie, gaat het dus om 45 slachtoffers tussen 2021 en vorig jaar. En ongeveer 3/4 daarvan was man.
0: In heel Nederland stierven vorig jaar 103 mensen door moord en doodslag. Dat aantal daalt al jaren. 30 jaar geleden, 1996, werden landelijk in een jaar tijd 240 slachtoffers geteld. De zomer van 2026 is de warmste sinds het begin van de metingen in 1901. Dat blijkt uit cijfers van het KNMI. In Maastricht werden deze zomer zelfs 3 opeenvolgende nachten gemeten, waarin de temperatuur niet onder de 22 graden zakte. En dat is een Nederlands record. In juni kondigde het KNMI voor het eerst code rood af vanwege extreme hitte. En in de maanden daarna ging de regio van hittegolf naar hittegolf. En de provincie vraagt om een landelijk debat met mensen met een verstandelijke beperking. Daarmee zouden die mensen beter worden betrokken bij zaken die ze aangaan, zoals openbaar vervoer en scholing. Limburg heeft zelf in november zo'n debat georganiseerd. Nu wordt het kabinet gevraagd om dat ook landelijk te doen.
2: Voor meer nieuws, ga naar omroeppnm.nl of de gratis PNM-app.

0: Nokian, Pluto Sports. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sports. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De dood van de Bosnisch-Servische oorlogsmisdadiger Ratko Mladic roept verschillende reacties op. Het hoofd van het monument voor de massamoord in Srebrenica zegt dat zijn dood niet veel verandert. Volgens hem brengt het de doden niet terug. Mladic werd veroordeeld voor de genocide in Srebrenica in 1995, waarbij meer dan 8000 mannen en jongens werden vermoord. Hij overleed vandaag in het gevangenisziekenhuis in Scheveningen. Nationalistische politici in Servië hebben lovende woorden over voor hem en zeggen dat hij is vermoord. Voetbalbond UEFA wil FIFA-voorzitter Infantino voor de rechter brengen vanwege financieel wanbeleid. De UEFA doelt daarmee op het mislukte plan van Infantino om een deel van de WK-rechten bij investeerders onder te brengen. Er zijn documenten opgevraagd van de investeringsmaatschappij van Joshua Kushner, de broer van de schoonzoon van president Trump. Hij zou een van de grootste aandeelhouders worden en ruim 4 miljard euro aan de FIFA betalen. De UEFA vindt dat bedrag erg laag en vermoedt daarom fraude. Een man van 43 uit de regio Groningen heeft minstens 121 kinderen verwekt als zaaddonor. Uit onderzoek van Nieuwsuur blijkt dat de man valse namen gebruikt en zijn zaad aanbiedt bij spermabanken en ook op sites waar wensmoeders naar een donor zoeken. Moeders van zijn kinderen voelen zich opgelicht en willen dat hij stopt. De zesde etappe van de Vuelta is gewonnen door Tadej Pogačar, die daarmee nog steeds aan de leiding gaat. Hij won in de sprint met gemak van de Spaanse Enric Mas. Die wist Pogačar bij te houden op een gravelklim. De achtervolgers zaten er een flink stuk achter. De Vlaamse Ramses de Bruyne won van dat groepje en kwam als derde over de streep. Het weer, het is broeierig, warm en later vanavond en vannacht trekken er stevige onweersbuien over. Daarbij is er ook kans op hagel. Morgen onweer en zon en dan een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.

0: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. De politie heeft een man uit Breda opgepakt voor meerdere verkrachtingen. Die vonden tussen 2001 en 2011 plaats rond Breda. De politie kwam de man van 58 op het spoor na DNA-verwantschapsonderzoek. Een directe match in de databank was er niet, maar er kwam een beeld via DNA van een familielid. De man is deze maand al opgepakt en de rechtbank heeft bepaald dat hij voorlopig langer blijft vastzitten. Een groep vrouwen probeert een massazaaddonor uit de regio Groningen te stoppen. De man van 43 heeft minstens 121 kinderen verwekt en mogelijk zijn het er nog meer. Hij doneerde aan diverse spermabanken, mogelijk ook in het buitenland, en zoekt via internet contact met vrouwen die graag een kind willen. Uit het onderzoek van Nieuwsuur vertelt journalist Jan Klein-Nijenhuis.
1: Ja, wat we terug horen van die moeders is dat hij eigenlijk altijd heel erg kritisch was ten opzichte van massadonoren. Dus dat hij altijd zei van ik snap niet waarom mensen dat zouden willen worden. En dat hij heel vaak mensen ook verteld heeft van ja, als wij dan samen in zee gaan en jullie zouden een kind via mij krijgen, dat zou dan het zesde kind zijn. Maar dat heeft hij aan zoveel mensen verteld. Ja, hij heeft zich gewoon voorgelogen.
0: Een groep vrouwen die al een kind van hem heeft, voelt zich opgelicht en wil dat de man wordt gestopt. In de buurt van Berlijn zijn twee mensen gedood op een school. Een leerling van 18 werd gedood door vermoedelijk haar ex. De man van 30 die de dader wilde tegenhouden, overleefde dat niet. De verdachte is aangehouden. De Europese voetbalbond UEFA bereidt een strafzaak voor tegen FIFA-voorzitter Infantino. Aanleiding is zijn mislukte plan om de rechten van het WK te verkopen. Volgens de UEFA zouden de aandelen voor veel te weinig geld worden verkocht en is er daarom sprake van fraude. Het weer, het is broeierig warm en later vanavond en vannacht trekken er stevige onweersbuien over. Daarbij is ook kans op hagel. Morgen onweer, maar ook zon, dan wordt het een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
2: Wil jij op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Ga naar omroeppnm.nl of download de gratis PNM-app. Heb jij een nieuwstip? Laat het ons dan ook weten. Mail naar redactie@omroeppnm.nl.

Goedenavond, beste luisteraars. Ja, de eerste dan weer helemaal in de studio's van Omroep 1. Betekent het wie al lang Limburgstalige muziek. En dat natuurlijk allemaal bij de boer op. Agrarisch nieuws. Wat willen we nog meer vertellen? Het weer gaan we er even over hebben. En dat natuurlijk op het einde van de laatste donderdagen van de maand augustus. Morgen is het Sint Augustijn. En met Sint Augustijn zoeken we eigenlijk volgens de weergeleerden eigenlijk de onweers allemaal in de kank hebben. Dus wat er vannacht gaat gebeuren, dat moet natuurlijk morgen weer allemaal overzien, want anders komt het weer met de planning niet goed. Natuurlijk vanavond een heerlijke, zwoele zomeravond. En iedereen zit natuurlijk nog lekker te genieten. En dat is ook goed dat je dat nog doet. Radiootje aan, een glaasje wijn erbij of misschien wel een putje bier. En dan genieten van de zwoele avond. Net wie Frans Teunis dat ooit deed, samen met Tamara Oliehoek. Laten we maar groot beginnen door mij. Dit is de boer op.

Tamara, Uli Rook, samen met onze Frans Seunis. En wat kunnen we zo weer van? Je hebt natuurlijk van Volumia, het meidje het door in de tijd opgetrooien. En wie Volumia Utrein wil. Toen had het eigenlijk van alles en nog wat gedaan. En toch is een keer ook een duetje met Fransje Teunis aangegaan. Het meidje zit nu nog in Amsterdam. En ja, daar had het volgens mij een klein kroegje, een klein cafeetje, waar we natuurlijk allemaal eens een keer lekker kunnen gaan zitten. Oftewel, lekker op deze zomeravond begonnen we dus met onze nestor, Fransje Teunis. Maar eigenlijk zien we nog wel allemaal nooit genieten natuurlijk van de lekkere vakantie. Zoals bijvoorbeeld Zoebizoe. Die jongens maken altijd nog muziek. Maar ik heb het niet over Zoebizoe. Ik heb het natuurlijk over Lex Uiting en Band.

Cornelis Leonardus, zo is zijn artiestennaam dan helemaal. Hij komt eigenlijk uit Roggel en dan noemen ze hem eigenlijk gewoon Cas Ronkers. Cas en een man die eigenlijk al met 6 jaar, wie 6 jaar was in een blaak waar, dat dan eigenlijk al een gitaar was. Hij, en dat hij die al begon te bespeulen en daar ook natuurlijk lessen in genomen heeft. Bleek nou wel dat het wel zijn uitrol maakt, want hij heeft toch al 2 leuke singeltjes neergezet die zelfstandig helemaal opgenomen heeft, maar natuurlijk ook nog altijd wel met verschillende bands overal wel een optreden heeft gedaan. Bijvoorbeeld ooit eens een keer op de Zwarte Cross en in het vuurprogramma van The Wolf en niet te vergeten ook van onze eigen jongens Rowenezen. Ja, en dat is natuurlijk wel hartstikke schoon dat ze dat dan weer op die lisgeneerde weekend zetten. Maar als we dan verder gaan kijken wat er nu in de wereld eigenlijk allemaal los is, wie weet wel dat we het minder Q gaan hooien, maar dat is wereldwijd is het wel eens een beetje, want de wereldwijde vleesproductie van rundvlees loopt een beetje achter. Met name 2% hebben ze zich berekend. Er zijn altijd wel geleerden die dat allemaal uittellen. En die hebben gezocht van, hey, we moeten wel een beetje oppassen, want we gaan eigenlijk een beetje krimpen. Maar daardoor krijgen we dus 2% minder rundvlees. Alleen de productie neemt af, maar de vraag die neemt wel weer aan. Met name China is een heel groot land wat diverse rundvleesproducten allemaal dik aan opneemt. En die heeft met diverse landen toch wel aanspraken gemaakt. Bijvoorbeeld met Australië. Je mag bijvoorbeeld zoveel ton leveren. En die hebben ze eigenlijk al in juni die tonnen al behaald. Dus de quotum is al helemaal vol. En daardoor daalde door de productie of de importproductie naar China toe van Australië uit met 71%. Brazilië is er natuurlijk ook wel een hele grote in. En daar kriegen we in Nederland ook natuurlijk wel vlees van Brazilië. Alleen, daar zitten ze een beetje met de anti-microbiote te kieken. De rommel der zeegebroeken, rommel, ik noem het wel rommel, maar het is eigenlijk gewoon antibiotica die we hier in Nederland niet toestaan. Hier in Nederland doen we dat allemaal veilig, maar ja, in Brazilië kieken ze niet zo nauw, maar het vlees komt wel deze kant op. Daar zien ze natuurlijk, de NVWA heeft er natuurlijk verschillende sancties opgelegd en die zien dus nu wel nog het leven. En tot en met september mocht er geen vlees, geen rundvlees uit Brazilië deze kant op komen. Natuurlijk dat ze er heel goed op letten, maar ook Brazilië heeft weer een quotum afgesproken met China. Dus daar zitten ze eigenlijk ook met een beetje een tekort met rundvlees en wie dat allemaal op gaat lossen. We zullen het natuurlijk wel helemaal goed gaan volgen dat we de vleesproductie een beetje blijven volgen.

Zullen ze hier als deep shit laten horen, wordt het ondiep. Maar in de periode dat ze nog deep shit waren, toen hij ze zo gaat, we zien toch ook van vlees en van bloed eigenlijk. En we zien gewoon mensen die natuurlijk lekker Limburgse muziek willen maken. En dat lieten ze dan ook helemaal zin, vol passie. Niet te vergeten dat we natuurlijk ook nog de vakantietijd achter de rug hebben. En ja, de mensen die toch her en der terugkomen. En sommigen die zijn in Spanje geweest, sommigen zijn in Griekenland geweest. En sommigen denken dan van, hey, als ik toch in Spanje ben geweest, dan wil ik ook een Limburgs liedje ervan maken.

Ja, en als ze daarna, wie Angelina eigenlijk richting Griekenland is geweest, ja, dan kent ze natuurlijk de muziek ook natuurlijk wel helemaal meespelen. Als we dan toch eigenlijk op vakantie zien gegaan, moeten we wel weer een beetje oppassen met allerlei klachten en allemaal biertjes die we misschien wel metgebracht hebben deze kant op. Maar bijvoorbeeld ook voor het West-Nile-virus, want daar moeten we wel heel goed mee op letten. Want dus afgelopen week is er iemand overleden en gemiddeld kriegen we een kleine 3 tot 4 meldingen per jaar van het virus, het West-Nile-virus. Het is eigenlijk een virus wat met name bij de vogel zit. En ja, vogel kunnen zich, er komen muggen op. Een mug die kan dat West-Nile-virus overnemen. En dat kan dan ook weer gestoken worden door, dat kan weer aan de mensen ook gestoken worden. Die mug die merkt er zelf heel weinig van. Maar de mensen kunnen er, de meeste, 50%, die kunnen er graag geen last van krijgen. Anderen krijgen weer het griepverschijnselen. Anderen die ze weer wel een beetje muug en die hebben ja, een beetje neurotische klachten. Maar de meeste mensen die overleven dat wel. Sommige mensen ja, die zien er wel net, gaat vatbaarder voor en ja, die werden er flink ziek van en wie nu einde persoon daar helemaal in overleden. Dus kijk altijd goed naar voordat ze die koffer open trekken als ze toe is. Heb ik daar niks in zitten, want anders ligt ze dadelijk misschien ook wel krank op de bank.

Krank op de bank en het tijd dat er nog wel niet hoe lot hem was. En ja, nu is het Frans Pollux zelf die natuurlijk nog doorgeit. Maar ja, ze zien eigenlijk ook wel een keer gestopt. En ze hebben nog wel een keer een tribute gemaakt. Maar stoppen, dat is toch altijd wel heel moeilijk. Taboer is een organisatie die eigenlijk kijkt naar agrariërs die willen stoppen. Die een veehooierie of een tuinbouwbedrijf willen stoppen. En ja, dat is altijd wel een hele discussie en een heel nog ding van wanneer moet ik eigenlijk stoppen. En wie gewoon ik dat doen? Val ik dadelijk in een gat of kan ik nog gewoon verroet? Nou, daar willen ze zich in helpen. Stoppen is natuurlijk altijd wel iets waar ze eigenlijk heel lang over nagedacht hebben en misschien wel waar ze heel veel nachten van wakker gelegen hebben. Nou is Taboer is een organisatie die het zegt van wie willen de mensen erin helpen en ze gewoon bijeenkomsten regelen waar ze op een dinsdag 6 oktober en 27 oktober in Venlo een proodcafé willen horen met mensen die willen gaan stoppen en dat doen ze in kleine sessies, 6-7 man, niet meer, en dan gaan ze gewoon eens met elkaar praten van, hé, hey, wat komt er eigenlijk allemaal op de graaf, wie ga je het doen, wie ga je het bedrijf afsluiten, wat ga je dadelijk nog doen, want er is wel gestopt, maar wat ga je met die doen, ga je nog ergens anders werken, of wil ze dan dadelijk toch weer wat anders gaan doen, allemaal dat soort vragen, daar kunnen ze zich meer inzicht in geven. Je kunt het erop geven door naar info@taboer.nl. Daar kun je natuurlijk opgeven. En wilt je er meer informatie over hebben, kijk dan even op de LLTB website of natuurlijk op taboer.nl. En daar staat van alles op. En ook wat de kosten zien, want ja, het is niet voor niks, want stoppen, dat moest je toch samen doen. En dan zal ze er ook weer van moeten betalen. Misschien dat ze dadelijk wel heel veel tijd over, Chris, dat ze misschien wel meer kees doen in die buurtvereniging.

Ja, Griekenland. Ja, de meeste mensen die gaan er toch wel eens een keer hier in zijn leven. Dat ze toch eens een keer van de oesoe willen proeven. Maar ook van de tzatziki. Want ja, dat moet wel heel lekker zien. Zonne-energie. Ja, die is wel heel belangrijk. In Griekenland hebben ze. Maar wie hebben ze heen natuurlijk ook. Daarom met de LLTB een zomerbijeenkomst gemaakt voor boeren met energie. En ja, energie kan ze in een verschillende manieren neerzetten. Maar we hebben het dan over zonne-energie. Maar ook over windenergie. En ook over biogas. Want dat is natuurlijk ook energie. En dat gaan ze doen op 23 september. En dat is een woensdagavond. En het zal plaatsvinden in Boxum. Dat gaat eigenlijk een beetje van, ja, wat kunnen we nog allemaal met de energie doen? En ja, energie kan ze in een verschillende manieren neerzetten. Maar we hebben het dan over zonne-energie. Maar ook over windenergie. En ook over biogas. Want dat is natuurlijk ook energie. En dat gaan ze doen op 23 september. En dat is een woensdagavond. En het zal plaatsvinden in Boxum. Dat gaat eigenlijk een beetje van, ja, wat kunnen we nog allemaal met de energie doen? Welke regels

Noord- en Midden-Limburg. Want er is een ganse coöperatievuur die er al helemaal mee bezig is. Gewoon even kijken, wat kan de provincie doen? Wat kan de energiemaatschappijen gaan doen? Al dat soort vraagpunten, die komen natuurlijk naar voren op de 23 september. Je kunt het ervoor opgeven, richting LLTB. En ja, vol is vol. Eerst mogen de leeën en dan mogen de andere mensen nog aanschuiven. Want ja, iedereen moet toch wel gaan weten over de energie. Koen Jansen uit Boler, die is al jaren met bezig. Die heeft al die energie allemaal al opgespaard en die viert eigenlijk altijd met zonne-energie.

Ik vier met zonne-energie, oftewel met de Vesteloven, maar ook gewoon het ganse jaar door. Koen is gewoon niet te stoppen. En als we die ergens een keer op het feestje zien, nou, ik geef gaas voor 15 maanden. Maar ja, hij heeft zijn batterieken dan ook wel weer helemaal volgeladen natuurlijk met zonne-energie. In Brabant hebben ze toch wel voor elkaar gekregen dat het bestuur van natuurlijk de provincie toch nog eens een keer om de toffen gaat met die vijf veehooiers die wel eigenlijk de natuurvergunning van ingetrokken zoeweren. En ze zien gewoon aan toffel gewoon om samen te praten van, is het nu wel nodig en moeten we dat nu wel gaan doen? Ze zijn met de gesprekken bezig en ja, de boeren kijken nauwlettend toe wie door de gesprekken natuurlijk uitkomen. Want natuurlijk gelijk over alles over einde kam scheren, dat is heel snel gedaan, maar laten ze pratend er hopelijk dan toch wel een beetje uitkomen. En die toffel zullen toch ook wel worstenbroodjes geserveerd worden. Dat is toch een gans Brabantse traditie en dan zitten ze ook echt aan de koffietoffel.

je was blond, haar gezicht was groen. De friet met size vloog over zijn schoen. Het moeilijke gong voor haar te gauw. De kermis oet, de leefde aan, met alles erop en alles erom. Voor hun

0: lang.
1: Ingrid van Bron had een warme lach. Zag hem stom en veel onverwachts. Voor zijn charmes en zijn schoen gezicht. Hij droeg haar op hand een leven lang. Zong voor haar met warme klank. Hij was altijd bij hem, maar geen idee het wist.

De Maastrichtse heer Roger Villevoix, en die heeft het natuurlijk ook over de schoonste tijd is om gewoon aan die koffietoffel te zitten. En natuurlijk, die koffietoffel is ook weer bij het provenement ook helemaal aanwezig. Waar ze natuurlijk hopen dat het wel goed weer gaat blijven. Morgen beginnen die pas in, vandaag beginnen die en morgen is pas in Heerlen het Cultura Nova Festival. Wat natuurlijk door met allerlei theatervoorstellingen boeten van alles wilt gaan doen. Alleen zitten ze door wel een beetje met in de maag van, hey, als we maar gaan winkels een stoer te krijgen en ook gaan niet te veel regen krijgen, want ze werken er met grote objecten die wel 17 meter de log in gaan en dan moeten we echt geen wing bij hebben.

Jongens van La Bamba, en die hebben een lekkere sugar met Lee. Die is er nog net mee gezet. Net voor het oorwisseling, wat we gewoon eens opmaken voor het wereldnieuws. Er komt nog geen onweer aan. Het is pas regen 11 uur, dus maak ik niet zo druk, mensen. Dadelijk onze leider B. En die gaat ons vertellen wat we eigenlijk allemaal vannacht kunnen verwachten. Dit is de Maaskapel met natuurlijk de groeten uit Limburg.

0: NOS-journaal. Het dodental van de vloedgolven en overstromingen in Nepal en Tibet is opgelopen naar 389. Ook zijn er nog steeds honderden vermisten, volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken ook enkele Nederlanders. Gisteren brak een gletsjer af in de Himalaya, wat een verwoestende watermassa op gang bracht in Nepal en Tibet. Volgens deskundigen was er mogelijk sprake van een tikkende tijdbom die onopgemerkt is gebleven. De experts houden er rekening mee dat de opwarming van de aarde het smelten van de gletsjer heeft versneld. Een man van 58 uit Breda zit sinds begin deze maand vast voor meerdere verkrachtingen. Die waren tussen 2001 en 2011 rond Breda. De man kwam in beeld na DNA-onderzoek. De politie wist hem op het spoor te komen door DNA van een familielid. Voetbalbond UEFA wil FIFA-voorzitter Infantino voor de rechter brengen vanwege financieel wanbeleid. Het draait om het mislukte plan van Infantino om een deel van de WK-rechten bij investeerders onder te brengen. De UEFA heeft vermoedens van fraude, zegt deze onderzoeksjournalist.
1: Het bedrag waarvoor 20% van de aandelen in het toekomstige WK van de hand werd gedaan, hè, aan de schoonzoon van Donald Trump, 4,2 miljard. En dat wordt door specialisten toch gezien, hoe gek dat misschien ook klinkt, als een koopje. Dus dat bedrag is verdacht.
0: Er zijn documenten opgevraagd van de investeringsmaatschappij van Joshua Kushner, de broer van de schoonzoon van president Trump. Een deel van de hoge snelheidslijn blijft in 2028 en 2029 langer dicht dan verwacht, dat meldt ProRail. Zo zal het stuk tussen Hoofddorp en Rotterdam maandenlang afgesloten zijn. Bij een aantal viaducten zijn de herstelwerkzaamheden volgens de spoorbeheerder complexer dan eerder werd gedacht. ProRail denkt dat alles in 2031 hersteld is. Het weer broeierig warm en later vanavond en vannacht trekken er stevige onweersbuien over. Daarbij is er ook kans op hagel. Morgen onweer, maar ook zon. Een graad of 22 wordt het dan. Dit was het NOS Journaal.

0: für mich.
1: John Lenders, natuurlijk goed Kessel. Voor altijd en voor altijd blijft ze bij mij. Ja, het is misschien wel een belofte die ze ook eens een keer gedaan hebt. Maar als ze er toch nog een nummer van kunt maken en die belofte nog helemaal wel kunt maken, ja, dan is het natuurlijk wel hartstikke tof als ze dat zo kunt doen. Ja, maar aan de einde kant, Doug Woodard met een trouwerie werd dat dan helemaal netjes gezegd. We blijven bijeen, maar wat zou de wereld zien als we gaan meetjes zijn? Dat is ook misschien een vraag.

oftewel de Vrijbuiters met de Wet waar het leven zongelmeetjes. Zongelmeetjes kunnen we natuurlijk wel van alle kanten op gewoon, maar misschien niet de goede kank bij Wet wel. Vlugzout werd dat ook eigenlijk. En Vlugzout, die jongens, jij ze gaat van, we hebben al lang niks meer van ons lot te huren. Wat ze met wie gaan doen? We gaan weer gewoon lekker een keer onder de toren zingen. En dat gaan ze natuurlijk aankomende zonnig doen, zien we even gaan repeteren en het duurt gewoon weer eens tijd dat we Vlugzout gaan huren en zien ook, want we kunnen dan nog eens een keer klasseneren met die man.

Wat is nou anderhalve meter? Ja, natuurlijk, het is weer tijd om lekker natuurlijk onder de toren naar muziek te luisteren. Wie zowel zotrig natuurlijk door een blooskapel, of natuurlijk de zonnig dat de jongens van Vluchtsout nog eens een keer lekker onder de toren gaan staan. En door heur fratsen en kratsen en natuurlijk de zang en kolder natuurlijk laten huren. Dat is natuurlijk allemaal aankomende zonnig, maar niet te vergeten dat we dan ook nog in een angerweertype zitten en straks al onze leider in met gaan nemen. Wat voor weer dat we gaan krijgen en wie helde het vanavond gaat kraken, want dat gaat het wel zeker.

Nienke Laverman, die zoot eens een keer bij de jongens van Rouwenezen. En toen wordt dit mooie droomvlucht wordt dan opgenomen. Als we dan toch een druimen zien, dan gaan we even samen verder druimen. En ook die jongens die hier zien, die druimen dan ook gewoon helemaal mee. Want ons kleine Beppie Kraft heeft ook eens een keer gedruimd. En die druimde ergens ganz anders over.

0: Ja, natuurlijk, Joost. Kleine nachtegaaltje kan er zeker niet bij ontbreken. Hij gedruimt en ja, de druim, die komt bij sommige mensen komt hij uit en bij sommige mensen blijft de druim gewoon dat ze de normos blijven jagen. Ook voor zanger Danny, de druim, die is er nog niet uitgekomen, hè?
1: Nee, mijn droom is nog steeds niet uitgekomen, inderdaad.
0: En waarom is ze nog niet uitgekomen?
1: Ja, dat is een goede. Kijk, ik ben nou net pas...
2: Ik denk ongeveer... Hoe lang zou het geleden zijn? Een jaartje weer ongeveer.
0: Ja, wat is er met een joh?
2: Ja, ben ik dus weer volop eigenlijk aan het zingen dus.
0: Oké, en we kunnen dadelijk het niet grijvendig verwachten.
2: Ja, zeker.
0: Nou, kijk eens aan. Daar is iemand metgebracht die ik eigenlijk een beetje ondersteund, hè?
2: Ja.
0: Wim heb ze bezig?
2: Ik heb Marco bij me, dat is een goede vriend van mij. Ja, en die steunt mij altijd met allerlei soorten dingen.
0: Oké, dan ga je dadelijk ook de merchandising doen, zo allemaal t-shirts weggeven en dergelijke? Of,
2: Nee, dat nog niet. Dat
0: zo
2: nog niet.
0: Erg is het nog niet.
2: Nee, dat gelukkig niet. Nee.
0: Oké, hey, maar eigenlijk is het gewoon een feestliedje wat ze dadelijk gaan brengen. En,
2: nou, feestnummer.
0: Nee.
2: Het is eigenlijk zeg maar een best wel rustig nummertje.
0: Een rustig nummertje.
2: Ja.
0: Nou, waar komt het dadelijk op te staan?
2: Even kijken, dadelijk komt het te staan op Spotify, wou ik zeggen. Dat bedoel ik niet. YouTube en TikTok. En daar is die eigenlijk op te luisteren. En ja, dat nummer heet eigenlijk Hey Moeder. En dat gaat eigenlijk best wel makkelijk. Dat gaat eigenlijk over... Hoe moet ik het zeggen? Dat je je moeder al lang niet meer hebt gezien of dat je die mist? Eigenlijk in principe wel.
0: Oké, nou, misschien hebben we er dadelijk nog een nummertje bij pakken van moeder. Maar eerst gewoon weer even nog het angers toe. Want de Shaking DJ's, die hebben het er eigenlijk over. Stop maar eens een keer en begin maar gewoon te leven. Danny, succes!
2: Dankjewel.

0: Kom, pluk den dag. Ja, natuurlijk kunnen we den dag wel plukken, maar dan moeten we hem natuurlijk wel eerst laten groeien, of niet, Danny?
1: Ja, zeker.
0: Ja, nou, als we dit laten groeien, dan kunnen we het ook wel heel goed. Net wie Ger Betaille, oftewel Ger Berthold, die heeft de koninklijke Veldekeprijs, Euvreprijs gewonnen, 2026. Ger Betaille kunnen we natuurlijk wel. Met zijn nummers zie je eigenlijk allemaal met de melancholische teksten, cynische teksten. Eigenlijk muziek die eigenlijk wel ergens op sloeg, maar hij maakte er altijd wel zijn beetje in een draai van. En wie in Limburg noemen we dat toch wel een beetje kleinkunst. Kleinkunst die we dan heel fijn verpakken met een beetje muziek erbij. En als we dat dan kunnen gaan luisteren van Ger, dan weten we zeker dat we er allemaal van mee kunnen genieten. Altijd zit er wel ergens een kern van waarheid in de tekst die hij schreef. En Ger zelf helaas ziek, maar is natuurlijk nog altijd wel bezig met de Limburgse muziek. Hij geniet er nog altijd van, woont inmiddels in Zerum. En dat gans vanuit het zuje helemaal moeig gekropen. Hij gaat er natuurlijk van genieten en op de 17e september, tijdens de nacht van het Limburgse lied, zal hij de Veldeke Euvreprijs krijgen. Nou, en dat doen we dan ook bij OC. Dat pakken we elke week nu gewoon lekker het muziek van onze Ger Betaille. Zeker nu bij OC.

Bij ons in het dorp, wie komt er maar eens op om de tekst en zo helemaal in elkaar te flatsen eigenlijk. En toch ook alweer een beetje een kern van waarheid erin heb zitten. Bij ons in het dorp, maar als ze bij ons komt kijken, dan zit ik alweer richting W3 te denken.

0: Potverdorie.
1: Ja, en eigenlijk huurt nu de tune van onze leider achter te komen. Maar leider heeft zich ergens een beetje verstopt, geloof ik. Tenminste, de tune, tenminste. Gewoon Ben Verdelende, gewoon eens even opbellen.

0: Nou, voor een wekelijks spreukje van de veiling komen we nog. Ja, ook nog onze Lee. Dag, Lee.
1: Lee, je hebt een hele goede echo erop zitten. Dan gaan we even terugholen. Volgens mij hebben we al atmosferische storingen. Dag, Lee.
2: Dag, Peter.
1: Ja, daar is ze dan helemaal. Lee, ja, we zoeken eigenlijk van alles kriegen eigenlijk. Volgens mij is dat onweer langzaam deze kant op het schuiven.
2: Ja, dat komt aan, dat komt aan. We gaan in paniek. Er is regen onderweg, ja, we moeten nog heel even geduld hebben. Maar ik denk dat het in hoge regio, ja, dat echt nog maar zo lang duurt. Ik denk dat misschien, het zou hard kunnen regen. Maar als het niet zo is, dan is het over een kwartier, half uur is het door. Regen. En ja, goed, het is een complex wat vernoemd, zeg maar, België, nu via Frankrijk, België, als ik hand op kunt. En ja, daar zit ook onweer bij, met name later in de hoofd. Dat kan vannacht kan nog onweer vallen. En onweer tussen zitten, en dat kan natuurlijk, en dat is nog niet te zeggen, maar dat kan ook hagel, wind, stoot en veel regen korte tijd zien. Nou, maar het ganse complex trekt relatief vrij snel door. Dus wat dan gaat, hebben we misschien nog geluk. Kijk, want als het echt allemaal langzaam is, ja, dan kan dat toch best schade heen door tot gevolg hebben. Maar wie ik het nou wens gehad, loopt het relatief gezien vrij snel van Nederland. En ook dus ook in onze regio.
1: Ja, dus we hoeven eigenlijk geen alarmcodes rood, geel en groen uit gaan te roepen.
2: Nou ja, dat moet ik wel hier als eerste dat keer thuis. Zou ik zeggen, vooral doen. Maar ja, kijk, er zit wel onweer op. Op dit moment zit er ook onweer in de buurt van Charleroi. En verder meer naar zuiden toe. Dat zit dan eigenlijk meer in Frankrijk. Maar bij ons niet. Dan zuiden in elk geval verhammen. Het regent het. Nou, richting Wierd ook. Dus zal die ook niet zo heel lang maar duren dat het ook regent. Dan krijgen we even een periode dat het even wat ruiger wordt. En dan volgende vanuit Frankrijk. Buien. En die buien die zitten nou eigenlijk nog ten zuiden van Normandië en de Golf van Biscayen. Toen ontwikkelen zich eigenlijk steeds weer opnieuw buien. Die komen uiteindelijk ook allemaal als kant op.
1: Die komen allemaal als kant op, maar
2: ja, nee, ja, allemaal. Zullen we nog een gast neven of zo, maar daar wil wat mee te maken krijgen, laten we zo zeggen.
1: Ja, nu moeten we, kunnen we bijna in de schreeuwbonger augustus zetten. We zitten eigenlijk alweer aan de laatste donderdag, maar morgen is het Sint Augustinus. En Augustinus zegt van, dan zien de onweerders voorbij. En ja, de winter wordt eigenlijk opgepoetst, maar de zomer kan eigenlijk naar bed toe gaan.
2: Ja, waarschijnlijk ze op Sint Augustijn zullen de onweders over zijn. Alleen, ja.
1: We moeten nu pas beginnen aan de onweders.
2: Ja, ik denk dat alles is een beetje anders dan in een tijd wie die spreuken ontstaan zien. Dus in de loop der jaren, ja, is er toch wel verandering in gekomen. De zomers die zien zeker de laatste 30, 40 jaar. In die zomers toch, ja, begrijp ik weer allemaal gehoord. En verschuift het klimaat ook wat naar achteren toe. Dat betekent dat we later aan de herfst beginnen, als we dat niet zeggen, als het de buim is. En dat we ook al wat hier aan de lente beginnen. We hebben dus een, ja, tamelijk vroege lente gehad, Spijs, West, Appetit. En ja, de zomer, ja, dan dit was keurig en keurig terug en ontzettend tijd. En dit zijn toch zaken, Peter, waar we ook in de toekomst zo dikker mee te maken gaan krijgen.
1: Dat klopt zeker, maar we zitten eigenlijk in een schijnherfst, zoals ze dat heel netjes typeren, hè?
2: Ja, wie ze nemen, weet ik niet. Schijnherfst, Allah. Het heet, dat de blaar nou van de buim vallen, ik kan niet omdat het herfst is, maar dat kan gewoon vanwege de droogte.
1: Ja. En wisten dat nu door dat het weer een beetje keulerend weer en is, dat we dadelijk ook veel meer vlinders gaan krijgen?
2: Nee, dat wist ik niet.
1: Ja, dat is ook weer in de piek. Dat we nu dadelijk een beetje gaan krijgen. Eigenlijk dat nu weer een beetje een keulere tijd aankomt. En dat door de vlinders, of de
2: populatie
1: ook makkelijker uitkomt. En dat we dan met de worm weer, dat regelt de natuur zichzelf wel een beetje eigenlijk. Dat door de rups eigenlijk langer in de cocon blijven zitten.
2: Oké. Okay. Ja, nou goed. niet voor het einde van de ander, maar als zweetkalder krijgen, dan blijf ik ook liever wat langer in bed liggen, of niet?
1: Nou ja, maar als het weer met zijn driefzonger aan het bed, hè?
2: Nee, maar dit weer me weer natuurlijk niet. Maar goed, kijk ik even naar de, hoe dat de weersontwikkeling de komende, ja, zeg maar ook begin september is. Nou, Peters, u het eigenlijk net een keer doet. Uw temperatuur komt eigenlijk de ganse periode. Je kan 14 dagen. Als ik 14 dagen goed kijk, zijn ik geen dag erbij dat de temperatuur, maximum temperatuur, onder de 20 graden komt. Toen blijven we boven en ik denk begin volgende week, maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, zo rond 22 graden. En dan pikken we eigenlijk op de vrijdag en de zaterdag, nou, 6, 27 graden, 24 graden, op het volgende weekend. Maar dan wat temperatuur van zaterdag op zondag weer buurlijk druk. En hebben we deze zondag nog maar zo'n 20 graden. En dan moeten we, als ik dan goed heb, dan zitten we dan op 6 september. Dus dan even 20 graden. En dan vervolgens die week loopt de temperatuur weer opnieuw op. De maandag, dinsdag, woensdag nog zo'n pakweg 24 graden. En met een piek dinsdag nog zo'n 6, 27 graden. Kortom. En dan moeten we, als ik dan goed heb, dan zitten we dan op 6 september. Dus dan even 20 graden. En dan vervolgens die week loopt de temperatuur weer opnieuw op. De maandag, dinsdag, woensdag nog zo'n pakweg 24 graden. En met een piek dinsdag nog zo'n 6, 27 graden. Kortom, het jojoot wat op en neer continu.

0: Hebben we weer temperaturen van 30 graden krijgen in september?
1: Oh, ik hoop het niet. Maar het zou je wel zomaar kunnen. Maar uiteindelijk is het ook zo, Peter, dat de natuur, het klimaat, zichzelf ook weer gaat resetten. Hè? We zitten er nu in een periode met hoge temperaturen, maar er zal ongetwijfeld ook een moment komen dat we zeggen, want dat hebben we niet geweten, dat het nog zo koud kan weer. Dus we kunnen ook een keer, dat kan dit gevolg weer door een ontzettende strenge winter met veel Ierland van sneeuw, IJsland, neem maar op. Dat we zeggen van, waar blijft in godsnaam de lente? Dat geloof ik ook nog een keer meemaken.
0: Ja, maar we kunnen ook misschien wel weer een hittegolf krijgen nog in september.
1: Dat zou kunnen, maar die zeg ik nou niet en die wil er gebeuren.
0: Ja, ja. Is er ook eigenlijk een tegenhanger tegen een hittegolf? Want toen doe hij ze net wel over die winters, maar...
1: een koude golf, hè?
0: Een koude golf. En wieveel dag moeten we dan onder een bepaald aantal graden zitten?
1: Nou, dat heeft dan te maken, dat spreekt om over zeg maar een koude winter of een zachte winter. En dat heeft ook te maken met de gemiddelde dagtemperatuur. Dus dan moest eigenlijk, kijk, we spreken al een zomerdag, halen we ook de piek er zelf uit. Daar zeggen we ook van de maximumtemperatuur is, 30 graden. Nou, dan is het gewoon tropisch. Maar we hebben ook koude dagen. Nou, koude dagen, temperaturen rond de 0 als maximum, dan spreken we van een ijsdag. Maar de temperatuur mag daar niet boven 0 komen, ook niet in vandaag.
0: Ja. Laten we hopen dat dat nu voorlopig nog niet gaat gebeuren. Want we hebben de air kriegen we wel volgende week in de mond. En ja, dat betekent dus dat we alweer de koelproducten mogen gaan eten. De spruitjes mogen weer op tafel. En natuurlijk de roeie koelse voeiemoes. En boerenkoel, dat kunnen we ook weer gaan eten.
1: Maar boerenkoel zeggen ze, dan moet altijd even de vorsen vregen gewoon zien. Ja. Al is dat van vandaag natuurlijk niet altijd het geval. Want er zullen ook wel rassen zien die dat niet nodig hebben. Maar ik vind ook, we moeten wel wat eten met het seizoen mei. En die typische herfstproducten die zich nou neemt, dat zijn die koelsoorten en dan richting de winter. Wat ook in deze tijd bijzonder lekker is, dat is witlof. En dat is ook steeds wat minder eigenlijk. En dat vind ik eigenlijk wel jong, want ik vind witlof een ontzettend lekkere groente. Die kan ze aangestoofd, maar die kan ze ook gewoon rauw gesnipperd eten. En door wat... wat dressings bij.
0: Ja, witlof vuur trouwens nummer aangevuurd op de veiling. Hè? Dat gaat allemaal via bemiddeling weg en dus gaan producten meer. En ook de prijsvorming van de witlof, dat blijft een beetje ongewis. Hè?
1: Ja, dan ga ik eens naar België met witlof te halen.
0: Ja, ja, het witte loof, joh. Want daar hebben ze het witte loof nog en dan hebben ze ook nog groen loof. Hè?
1: Ja, en Brussels lof. Hè? Maar Brussels lof, dat is witlof.
0: Oké. Okay. We gaan even een flask openmaken. Kent ziet dat mij openmaken?
1: Ja, ik heb net even het Bonanza doen een liedje over gemaakt.
0: Ja,
1: het Rupke van het Rupke en zijn Dupke of zoiets.
0: Rupke en zijn Dupke, oftewel maak het flask open en dat duizen door het Dupke draafte te wippen.
1: Te wippen, of dus ja. Tegenwoordig ook schroeven kan ook al.
0: Schroeven kan ook nog. We spreken ons de volgende keer weer.
1: Tot de volgende keer.
0: Goed zo, hi.
1: Goedjes, hi.

Minnenbuurman Rupke met dat drupke. Dat drupke dat zal dadelijk wel in een keer een bleer gaan vallen rond de klok van 9 uur. Dan zal ik ook natuurlijk de donderdag over een express weer gaan vertrekken. De trein is waterdicht, dus dat maakt eigenlijk niks goed voor Antonio. En anders strikte zich een keer door de hoor en dan komt het weer helemaal goed met de muziek. Maar wie hij heen nog hier, de Quante Hippe Kloosstoorn. En de ganse avond met dich.

De kwanten hebben uit Venlo natuurlijk de ganse avond met zich. En de ganse avond met zich kunnen ze natuurlijk ook mee vieren tijdens de nacht van het Limburgse Lied op 19 september. Dan zullen die prijzen nou goed gereikt worden. De Jo Erensprijs en de Veldeke Overprijs. Gerbetaille zal die ontvangst nemen. Maar we hebben natuurlijk ook de nummers die ze eigenlijk helemaal op hebben genomen. In het Venlose de Humage naar Frans Boermans, deel nummer 2. En Frans Pollux zal er helemaal in vuur gaan. Kwanten hebben zien door in de nacht van het Limburgse Lied, maar ook een meidje wat eigenlijk over de nacht zingt. En dat is natuurlijk Marlene Rutte, wat de laatste hang en leggen is aan de laatste nieuwe singeltjes of liedjes die het op de sneeuw zetten. Dus daar komt ook nog een ganz nieuw exemplaar van uit. Dus ook dat meidje is natuurlijk weer helemaal hersteld en zal tijdens de nacht van het Limburgse Lied er ook helemaal bij zien.

Dat is wel over Vesteloven, maar we mogen het ook over de nacht van het Limburgse Leer. 19 september schreef ik het was op. Hertje Venlo, waar natuurlijk eigenlijk van alles los is en waar we dan eigenlijk allemaal lekker kunnen gaan genieten. En dit kregen we dadelijk aan tijdens een donderdag van de Express. Maakt niks uit, je kunt lekker doen bij de radio, boetoes binnenblijven zitten en dan moet je misschien wel een glaasje appelsap erbij pakken. Die jongens zien trouwens ook tijdens de nacht van het Limburgse Leer te bewongeren. Mensen, dit was de

0: Vries met het NOS Journaal. Het dodental van de vloedgolf en overstromingen in Nepal en Tibet is opgelopen naar 389. Ook zijn er nog steeds honderden vermisten. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken zijn er ook enkele Nederlanders bij. Het Rode Kruis heeft giro nummer 6868 geopend om geld in te zamelen voor de slachtoffers.
1: We schatten zo in dat er sowieso 20 miljoen euro nodig is de komende tijd om echt duizenden mensen te helpen. Er zijn zoveel mensen die nu hun huis kwijt zijn, hun familieleden kwijt, al hun bezittingen kwijt. En ja, zij zijn echt afhankelijk van hulporganisaties als het Rode Kruis.
0: Ander nieuws dan. In Kameroen heerst woede na 8 moorden op vrouwen in ruim een week tijd. Het aantal moorden op vrouwen in het land stijgt al jaren. In de meeste gevallen werden de vrouwen vermoord door echtgenoten, familieleden of buren. Politici en beroemdheden in het land roepen de overheid op om meer te doen. SC Twente is door naar de hoofdfase van de Conference League. De club versloeg Karabach in Azerbeidzjan met 4-1. Dat was genoeg om de achterstand van de 0-1-nederlaag van de thuiswedstrijd weg te poetsen. Na reguliere speeltijd stond het 1-1, maar in de verlenging wist Twente 3 keer te scoren, mede dankzij spits Wout Weghorst. SC Twente stroomt nu direct door naar de competitiefase van de Conference League en is daarmee verzekerd van zeker 6 Europese wedstrijden. De Nederlandse hockeysters hebben de finale van het WK bereikt. In Amstelveen wonnen ze van België dankzij een treffer van Frederik Matla. De Belgen maakten het Oranje zeker in de eerste helft erg lastig. Vlak voor tijd scoorden de Belgische hockeysters, maar die goal werd afgekeurd. Het is de 8e keer op rij dat de Nederlandse hockeysters de WK-finale bereiken. Die is zaterdag om 6 uur 's avonds. Argentinië of Australië wordt de tegenstander. Het weer, het is broeierig warm. Later vanavond en vannacht trekken er stevige onweersbuien over. Morgen ook onweer, maar ook zon. Het wordt dan 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

And have we got nothing?

0: De donderdagavondexpress vertrekt nu vanaf station PNM.
1: Een hele goede avond. De donderdagavondexpress die gaat weer beginnen. Het is 9 uur geweest. Je luistert naar Omroep PNM. En dat wil zeggen 2 uur lang de donderdagavondexpress. Mijn naam is Antonio, jouw machinist voor vanavond. En leuk dat jij ook weer mee reist op deze boemeltrein. En inderdaad, watervast. It's raining, man. Nou, ik op mijn weg hier naartoe. Het eerste druppeltje viel naar beneden. Maar ja, krijg je daar je regenton mee vol? Ik denk het niet. Maar de weergoden voorspellen dus voor vanavond en ook voor morgen toch wel een buitje hier en daar. It's raining man, the weather girls. Eerste plaat van vandaag in het donderdagavondexpress. Wat gaan we nog meer doen? Dadelijk live muziek in de show. En welk artiest dat is, dat vertel ik nog niet. Maar het heeft iets te maken met het ontvallen van een van de bekendste zangeressen van afgelopen week, hè? Dan rond de klok van 9:30, verzoekplaatjes. Dat kan jouw verzoekplaatje zijn, denk er rustig over na. Wat wil jij horen op de radio? En laat het me even weten. Dat kan via App de DJ, dat kan ook via de telefoon. Ik heb beide weer aangezwengeld, dus laat maar komen, al die suggesties van jullie. En dan rond de klok van 9:15 ga ik mijn verjaardagskalender erbij pakken. En ga ik eens kijken wie er vandaag allemaal jarig zijn. Kort een bottig druk programma, leuke plaatjes. Gauw beginnen, ik heb er zin aan. Hier zijn de Simple Minds. En je weet het, hè? I promise you a miracle.
2: Promise you a miracle.
1: Ik zeg goedenavond.

0: I promise you a miracle, the Simple Minds op de radio. Van de week kregen we bericht dat Dolly Parton was overleden op 80-jarige leeftijd. Ze was al een tijdje ziek, ze had kanker en helaas heeft ze niet kunnen overwinnen. Natuurlijk zijn er heel veel platen die Dolly Parton ooit gemaakt heeft. Ik geloof er hier wel in, bij ons in het systeem en in de muziekcollectie zelfs meer dan 1000 platen staan waar Dolly Parton op meezingt en meedoet. Dus laten we zo zeggen, de keuze is reuze. Dat Dolly Parton ook echt kan zingen, dat bewijst wel de vele live tracks die verschenen zijn in de loop der jaren. Alleen of samen met iemand anders. Een van die live tracks heb ik gevonden en geselecteerd voor vanavond. Dolly Parton live vanuit de O2 Arena in Londen. Daar stond ze in 2009 op de bühne. En zong ze onder andere haar grote hit Jolene.
1: You probably remember me singing about an old red-headed gal by the name of Jolene. Well, let's sing it!

0: Applaus.
1: Thank you.
0: Dolly Parton, Jolene. In het volgende uurtje meer live muziek in de Donderdagavond Express.

Anne, als ik jou zie, dan ben ik niet meer bij te sturen. Een grote hit van Clouseau uit België van een hele tijd geleden. Een hele tijd geleden, ik bedoel gewoon 1989. Het stond op het debuutalbum Hoezo. Hoezo Clouseau. En het was eigenlijk bedoeld voor het Eurovisie Songfestival. De tweede plaats destijds. De eerste plaats was Door de Wind van Ingeborg. En dat Door de Wind, dat kennen we eigenlijk ook. Van een Nederlandse zangeres. Door de Wind. Door alles heen. Hé, er zat een geetje voor. Hey, dat was er eentje van Fleetwood Mac. Go Your Own Way. Grote hit in 1977 alweer. En dat liedje stond op het legendarische album Rumours. En van 1977 is het maar een kleine stap tot 2026. Ook vandaag de dag maken ze heel veel mooie muziek. Onder andere van Cat's Eye. Was de eerste plaat die ze uitbrachten al een pareltje. En die scoorde heel hoog in de Nederlandse top 40. Deze die gaat ook heel ver komen. Het heet Animal.

0: Ja, als je beweegt als een beest, dan ben je misschien ook een beest. En als je dan die groepnaam Cat's Eye noemt, ja, dan komt het helemaal goed, hè. Maar als je denkt van, nou, leuke plaat, ik weet er ook wel eentje. Laat me dan even weten, wat wil jij horen op de radio? Want het is de hoogste tijd voor verzoekplaatjes.
1: Het is weer tijd voor een verzoekplaat. Bel naar de studio voor je favoriete plaat.
0: Telefoonnummer?
1: Telefoon 077 30 66 33 3. De verzoekplaat.
0: Inderdaad, hoogste tijd voor verzoekplaatjes. Laat het maar komen, wat wil je horen? Draai ik ondertussen Barry McGuire en The Eve of Destruction uit de jaren 60. Je krijgt van mij 3,5 minuten om te bellen.

0: Barry McGuire uit de jaren 60 en The Eve of Destruction. Ondertussen is er weer gebeld, dus ga gauw beginnen aan de verzoekjes.
1: Tijd voor een verzoekje.
0: Inderdaad, half tien geweest, dus hoogste tijd. Dre zat op zijn puntje van de stoel om de telefoon te grijpen en naar de studio te bellen. Hij was net op tijd en Dre, je bent de eerste weer, hè? Dre wilde graag een sleep at the wheel, die moet wel goed zeggen. Horen op de radio, want dat is alweer een hele tijd geleden dat ik er iets van gedraaid heb. Dat is zeker een hele tijd geleden. Dre gaf de voorkeur aan het wonderschone Boogie Back to Texas. Dre, deze is voor jou, jongen.

yeah. Country music. Asleep at the Wheel, dus een boogie, Texas, yes. Hey Dre, hartstikke bedankt voor deze leuke plaat. Ik heb even opgezocht of ze nog steeds spelen, die Asleep at the Wheel. En ja, zeker, begonnen in 1970. En nog steeds zijn ze bezig en dezelfde country swing muziek die ze destijds maakten, die maken ze nog steeds zo. Dus ja, petje af, laten we het zo zeggen. Dezelfde zanger, Ray Benson, die doet nog steeds mee dus. Asleep at the Wheel op speciaal verzoek, Dre vroege maanden. Er kwamen nog meer verzoekjes binnen en of dat nou door de boekie kwam, dat weet ik niet. Maar Marijke die schrijft van, hey Antonio, wil je El Giro draaien met Boogie Down? Maar natuurlijk Marijke.

Het swingt helemaal de pan uit. Al Jarreau en Boogie Down. Ik ga daar eens even kijken wie er vandaag allemaal jarig zijn. Tot die tijd draai ik even Soul met een capital S. Hier is de Tower of Power.

0: Hey Antonio, wie is er vandaag eigenlijk jarig?
1: Ik zal eens even kijken. Ik zal mijn verjaardagskalender er even bij pakken. Nou, Nick Roosen, die is vandaag jarig. Nou, een Nederlandse acteur, die is 29 geworden. Dan Christina Curry, je weet wel, die dochter van Adam Curry en Patricia Pai. Nou, dat meisje is al 36 jaar. Dan de Nederlandse profvoetballer Luc de Jong is vandaag jarig. En Luc is 36 jaar geworden. En eens kijken, wie heb ik nog meer? Peter Beense, die is vandaag jarig. Peter, die wordt 63 en dat is een Nederlandse volkszanger, maar dat wist je vast en zeker wel weer. Eens kijken, wie is er meer jarig? Nou, Laura Fiji is vandaag jarig. Nou, Laura is een Nederlandse zangeres en die is vandaag 71 jaar geworden. Ik dacht, weet je wat, ik pak een leuk liedje van Laura Fiji en... Nou, heb ik gekozen voor een liedje wat eigenlijk van Crystal Gayle is, maar Laura kan het ook goed zingen. Hier is Don't It Make My Brown.

Laura Fiji, ooit zat ze in de meidengroep Centerfold en die hadden een hele grote hit met Dictator in 1986. En Laura is vandaag jarig, 71 jaar is ze en dit was ook een hele mooie soloplaat. Don't Make My Brown Eyes Blue. Dit is een hele andere groephoek. Dit is Alexandra Stan en Get Back As Soon As Possible. Het is 10 voor 10 vandaag.

0: Suzanne Vries met het NOS Journaal. ProRail is langer bezig met het laten herstellen van delen van de hoge snelheidslijn. Daardoor blijft het deel tussen Hoofddorp en Rotterdam in 2028 en 2029 langer dicht dan eerder gedacht. Op sommige plekken wordt de fundering van viaducten aangepast. In Sint-Petersburg is een Russische militair gedood door een autobom. Volgens Russische media was het slachtoffer een luitenant-kolonel die bij de luchtmacht zat. Zijn vrouw zat ook in de auto, zij raakte zwaar gewond. Sinds de inval van Rusland en Oekraïne zijn meerdere aanslagen gepleegd op hooggeplaatste militairen in Rusland. In enkele gevallen heeft Oekraïne de aanslag opgeëist. De Europese voetbalbond UEFA bereidt een strafzaak voor tegen FIFA-voorzitter Infantino. Aanleiding is zijn mislukte plan om de rechten van het WK te verkopen. Volgens de UEFA zou Infantino van plan zijn geweest om de aandelen voor veel te weinig geld te verkopen aan de broer van Jared Kushner, de schoonzoon. Dat is de schoonzoon van de Amerikaanse president Trump. Het is een opvallende wending, zegt onderzoeksjournalist Edwin Schoon.
1: Je kunt het zien als de volgende stap in het strak trekken van de strop, als je het zo kan zeggen, beeldend om de nek van Infantino. Dit zijn strafrechtelijke stappen tegen de FIFA-voorzitter. En nog nooit vertoond, eigenlijk.
0: Ander nieuws dan. In ruim een week tijd zijn er in Kameroen zeker 8 vrouwen gedood. Politici en beroemdheden in het land roepen de overheid op om meer te doen om vrouwen en meisjes te beschermen. Het aantal vrouwen dat gedood wordt in Kameroen stijgt al jaren. Tussen januari en april dit jaar werden zeker 50 vrouwen vermoord. In het hele jaar daarvoor waren dat er 77. Mensenrechtenorganisaties verwijten de regering dat er te weinig wordt gedaan om de vrouwen te beschermen. Het weer, er trekken stevige onweersbuien over het land. Daarbij valt plaatselijk veel regen en soms ook hagel. Morgen eerst droog, in de middag wel weer wat buien. Het wordt zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

En een beetje meer vrienden, dat zong Rob de Nijs in 1984 alweer. Het was niet echt een supergrote knijter van een hit, maar tussen toch nog wel dusdanig groot dat ik hem in 2026 nog een keer op de radio gooi. Hè. Rob de Nijs dus en een beetje meer vrienden. Het werd onder andere geschreven door Lennart Nijg. Onthoud die naam. Er zat er nog eentje voor. Geschreven door Mark Knopfler natuurlijk. Zijn grote doorbraak. The Sultans of Swing. Hij schreef hem al veel eerder en in eerste instantie vonden de platenmaatschappij het helemaal niks. Het liedje duurde veel te lang en dat was in die tijd een not on. En die tijd bedoel ik jaartje 1977, 76. Hey, Queen had er ook last van met Bohemian Rhapsody. Ook veel te lang. En The Sons of Swing, ook veel te lang. En ook Mark Knopfler die zei, boeien, ik wil hem toch gewoon uitbrengen. Het werd gewoon een knijter van een hit overal in Nederland en ook in heel Europa. The Sons of Swing dus. Ik zit een beetje te kijken naar de top 40 van dit moment. En ik vind het echt... Zijn er met van wat zachter? Ja, ik vind het echt een beetje de beste plaat van dit moment. Ik heb hem al eens vaker gedraaid hier in de Donderdagavond Express. Ik heb het over Ella Langley. De ontdekking van 2026. Tenminste in Nederland, want op andere plekken van deze aardbol is ze al bekender. En wij snapten het nog niet helemaal. We moeten toch wat meer country gaan draaien, wat meer country gaan luisteren. Want jongen, wat zit daar mooie muziek tussen. Dit is er dus één voorbeeld van. Ella Langley op de radio in de Donderdagavond Express en Choosing Texas. Yahee, yahee!

0: Als ik moest kiezen tussen Limburg en Texas, nou, dan wordt het toch een beetje lastig, denk ik. Ella Langley dus een Choosing Texas. Ja, nou, zij kiest voor Texas. Als je denkt van, nou, leuke plaat, ik weet er nog wel een paar. Laat me dan even weten, wat wil jij horen op de radio?
1: Het is weer tijd voor een verzoekplaat.
0: Zo is het.
1: Bel naar de studio voor je favoriete plaat. Telefoon 077 30 66 33 3. Verzoekplaat.
0: Inderdaad, hoogste tijd voor een verzoekplaat. Je krijgt van mij 3 minuten om te bellen. Dan draai ik ondertussen Stevie Wonder uit de jaren 60. Yester me, yester you, yesterday.

0: One More Time, Yes to Me, Yes to You, Yesterday van Stevie Wonder uit de jaren 60. En dat brengt de tijd op 4 minuten over 10:30. Dus de hoogste tijd voor verzoekplaatjes.
1: Tijd voor een verzoekje.
0: Inderdaad, hoogste tijd voor een verzoekje. Ik heb er behoorlijk wat binnen, dus ik ga gauw beginnen. Want anders dan heb ik dadelijk tijd tekort. Als eerste werd een verzoekje aangevraagd voor Angela, want die is eindelijk met pensioen. Joehoe! En nou, dan hebben ze behoorlijk wat fantasieën daar in Heljedorp. Want ze wilden graag Earth, Wind and Fire horen met Fantasy. En ja, als je met pensioen bent, dan begin je pas te leven. Heb ik gehoord, want ik ben nog lang niet zover, dus... Maar ik hoor hier en daar wilde verhalen, dus laten we het zo zeggen. En iedereen komt ja, toch dichterbij dat moment dat, dat je een donatie krijgt van vadertje staat. Voor bewezen diensten, laten we het zo maar even zeggen. Of is mijn fantasie nou een beetje op hol geslagen? Earth, Wind and Fire, speciaal voor Angela.

Als je een laatste stukje mee wil zingen, dan moet je echt de hoogte in, hoor. Earth, Wind & Fire & Fantasy, op speciaal verzoek aangevraagd voor Angela, die met pensioen is. Kwamen meer verzoekjes binnen. Erik die belde op. Erik zegt van, hey, kun je voor mij Charlene Carter draaien met I Fell In Love? Natuurlijk! Je zou bijna denken dat het ook country is, hè?

0: A&M. Maar nu ook op de donderdagavond express. Ja. Gewoon aanvragen, hè. Deed Erik ook. Erik, hartstikke bedankt voor I Fell In Love. Funs van de Dorpertoren die belde op. Hij zegt van, kun je van mij Astrid Nijg draaien met Ik Doe Wat Ik Doe. En vraag niet waarom.
1: Nou doe je jas uit en warm maar eerst je handen. Want koude jatten aan mijn lijf, daar ril ik van. Het lijkt wel winter, ik heb de kachel laten branden. Die regen, hè, daar vind ik ook niks aan.

Ach, het einde van de maand, hè, altijd stil. Nou ja, ik ben vandaag alweer tevreden. Vooral wanneer je nog wat extra's wil. Wat doen we? Op z'n Frans of plaatjes kijken? Toe wees je stof. Of heb je al niets meer? Nou ja,

Als er een eigen op de radio, dankzij een belletje van Funs van de Dorpertoren. En ik doe wat ik doe. Nou, de volgende plaat. Het is een beetje een gokje of het de goeie is. Ja, Dre die belde op. Hij zegt van, kun je voor mij de Lone Country Man draaien? En ik meen het te verstaan van Bobby Goldsboro. Misschien heb ik het niet goed verstaan. En moest het zijn Robbie Longo met Country Man. Maar ik weet het niet. Ik kan in ieder geval geen plaat vinden van Bobby Goldsboro. Tenminste, jawel, natuurlijk Honey en dergelijke. Maar ja, niet die Lone Country Man. Ik probeer deze gewoon. Dre, ik hoor het wel of het de goeie is. En anders, als het niet de goeie is, dan draai ik Milo een keer met Adem.

0: Meer country op de maandagavond bij Leon Jacobs. En dit was inderdaad de goeie, zegt Ray. Robbie Lango en Hey Baby, I'm a Country Man. Yeah. Zo, nou even heel wat anders.
1: En nou komt een liedje over het land van Piel en Maas.
0: Inderdaad, sommige mensen zeggen van al dat Huilands op de radio, ik word er niet goed van. Al dat Engels of ver Engels, Nederlands, ik weet het niet. Gewoon kalter plat.

Robbie Robertson op de radio. Waar hoor je hem nog? Hier bij de omroep van Belemaas. Omroep PNM. Somewhere Down the Crazy River. De laatste plaat van vandaag in de Donderdagavond Express. Het is bijna 11 uur. Dat wil zeggen, ik ga er weer van tussen. En dadelijk na het tijd zijn van 11 uur kun je luisteren naar het programma Night Shift. En we gaan de hele avond door, de hele nacht door met de leukste plaatjes in de non-stop. Wat mij betreft, mijn gouden stemmetje hoor je volgende week weer. Van 9 tot 11 hier bij Omroep PNM in de Donderdagavond Express. Ik wens je alvast een fijn weekend. Het is nog vroeg, maar dan toch, hè. Ik wens je alvast een fijn weekend en graag tot de volgende week. Hey, hoi, hè.

Eerst een brief met het NOS-journaal. Zo'n 200 demonstranten hebben in de Spaanse exclave Ceuta hulpgoederen van het Rode Kruis tegengehouden. Ze blokkeerden de weg naar het strand waar de hulporganisatie eten wilde uitdelen aan migranten. Met hulp van de politie kwam het Rode Kruis alsnog op het strand, maar tijdens het uitdelen van voedsel stak een groep inwoners een deel van het migrantenkamp in brand. De inwoners zijn boos dat er nog steeds migranten rondzwerven op straat, nadat vorige maand tienduizenden Marokkanen via zee naar Ceuta zwommen. Het aantal doden na de vloedgolf in Nepal en Tibet blijft oplopen. Inmiddels zijn 389 doden geteld. Maar er worden nog steeds honderden mensen vermist. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken houdt rekening met ook enkele Nederlandse vermisten. Deskundigen zeggen dat de gletsjer die gisteren afbrak mogelijk een tikkende tijdbom was die onopgemerkt is gebleven. Femke Bloeres-Bol heeft haar eigen Nederlands record op de 800 meter verpulverd. Bij de Diamond League-wedstrijd in Zürich liep ze de afstand in 1:54.71. Daarmee was ze 17e sneller dan vorige week vrijdag. Het was nog niet genoeg voor de winst. Haar Zwitserse concurrente Audrey Werro was nog iets sneller. En FC Twente en Ajax hebben zich allebei geplaatst voor de Conference League. De Amsterdammers wonnen ook de return tegen Sion uit Zwitserland. Het werd in de Arena 5-3. En FC Twente moest een 1-0 achterstand tegen Karabach uit Azerbeidzjan wegpoetsen. Dat lukte in de verlenging. Het werd 4-1 in Azerbeidzjan, mede dankzij Wout Weghorst die eerder veel kritiek kreeg. En Nederland staat zaterdag in de finale van het WK Hockey. De hockeyvrouwen wisten met 1-0 te winnen van België. De wedstrijd zaterdag in Amstelveen is tegen Argentinië of Australië. Het weer, er trekken stevige onweersbuien over het land. Daarbij valt plaatselijk veel regen en soms ook hagel. Morgen eerst droog, maar 's middags wel weer buien met kans op onweer bij zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

Annette Schut met het NOS-journaal. Het dodental in Nepal blijft vermoedelijk flink stijgen. Het is inmiddels opgelopen tot bijna 400. Er zijn nog veel vermisten. Er wordt uitgegaan van meer dan 1400, onder wie meer dan 500 toeristen, ook Nederlanders. Woensdag brak een gletsjer af in de Himalaya, wat een verwoestende watermassa op gang bracht in Nepal en Tibet. Volgens deskundigen was er mogelijk sprake van een tikkende tijdbom die onopgemerkt is gebleven. Demonstranten hebben in de Spaanse enclave Ceuta hulpgoederen van het Rode Kruis tegengehouden. Ze blokkeerden eerst de weg naar het strand waar de hulporganisatie eten wilde uitdelen aan migranten. Met hulp van de politie kwam het Rode Kruis alsnog op het strand waar demonstranten toen een deel van het migrantenkamp in brand staken. Europa heeft opnieuw een belangrijke weersatelliet gelanceerd. Hij hangt straks op 36.000 kilometer hoogte boven de Evenaar. Daar draait hij met de aarde mee en houdt hij onder meer wolken, noodweer, waterdamp, stof en rook boven Europa en Afrika in de gaten. Groot voordeel ten opzichte van oudere satellieten is dat deze onweer sneller herkent, waardoor mensen ook sneller kunnen worden gewaarschuwd voor naderend noodweer. FC Twente en Ajax hebben zich allebei geplaatst voor de Conference League. De Amsterdammers wonnen ook de return tegen Sion uit Zwitserland. Het werd in de Arena 5-3. FC Twente moest een 1-0 achterstand tegen Karabach uit Azerbeidzjan wegpoetsen. Dat lukte in de verlenging. Het werd 4-1 in Azerbeidzjan, mede dankzij Wout Weghorst, die eerder veel kritiek kreeg. Het weer. Er trekken stevige onweersbuien over het land. Daarbij valt plaatselijk veel regen, soms ook hagel. Vannacht trekken de buien verder naar het noorden. Morgen begint droog. 'S Middags wel weer buien met kans op onweer en ook zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.

Annette Schut met het NOS Journaal. De politie heeft in een tuin in Bokstel een overleden vrouw gevonden. Ze is volgens de politie hoogstwaarschijnlijk door een misdrijf om het leven gebracht. De bewoner van het huis is aangehouden. Hij meldde zichzelf op het politiebureau. Het dodental in Nepal blijft vermoedelijk flink stijgen. Het is inmiddels opgelopen tot bijna 400 en er zijn nog veel vermisten. Er wordt uitgegaan van meer dan 1400, onder wie meer dan 500 toeristen, ook Nederlanders. Woensdag brak een gletsjer af in de Himalaya, wat een verwoestende watermassa op gang bracht in Nepal en Tibet. Zo'n 200 demonstranten hebben in de Spaanse enclave Ceuta hulpgoederen van het Rode Kruis tegengehouden. Ze blokkeerden de weg naar het strand, waar de hulporganisatie eten wilde uitdelen aan migranten. Met hulp van de politie kwam het Rode Kruis alsnog op het strand, maar tijdens het uitdelen van voedsel stak een groep inwoners een deel van het migrantenkamp in brand. De inwoners zijn boos dat er nog steeds migranten rondzwerven op straat nadat vorige maand tienduizenden Marokkanen via zee naar Ceuta zwommen. Europa heeft opnieuw een belangrijke weersatelliet gelanceerd. Hij hangt straks op 36.000 kilometer hoogte boven de Evenaar. Daar draait hij met de aarde mee en houdt hij onder meer wolken, noodweer en waterdamp boven Europa en Afrika in de gaten. Groot voordeel ten opzichte van oudere satellieten is dat deze onweer sneller herkent, waardoor mensen ook sneller kunnen worden gewaarschuwd voor naderend noodweer. Het weer, er trekken stevige onweersbuien over. Daarbij valt plaatselijk veel regen, soms ook hagel. De buien trekken uiteindelijk via het noorden het land uit. Later vanmiddag wel weer kans op buien, met kans op onweer ook. Het wordt een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.

If I could just hold you.

Annette Schut met het NOS-journaal. Lake Ontario tussen de VS en Canada heet, als het aan de Amerikaanse president Trump ligt, voortaan Lake America. Hij tekende een decreet daartoe, waarmee de wijziging volgens hem direct van kracht is. Lake Ontario grenst aan de Canadese provincie Ontario.